10 jaar geleden, Hans en Bescheiden, heet je met deze Talking to You, Easy Bijou, had ik er voor je klaarstaan. En we gaan even terug naar, wat is het, de jaren 70 heb ik voor je klaarstaan. Zometeen Rick Springfield en Jersey Girl, maar eerst de Isley Brothers en Harvest for the World.

Rick Springfield en Jessie Girl. En daarmee komen we om iets over 10:30 uit. Ik heb weer het nummer klaarstaan, wat ik de hele week voor je meeneem. Maar dan in een andere uitvoering. Dit keer de uitvoering van Bo Diddley. En we hebben het nog steeds over Who Do You Love?

De zanger van dit liedje van Santana en Holden is dit jaar overleden. Daar gaan we nog wel een keer bij stilstaan strakjes eind van het jaar. Holden, Santana hoorde je. En Santana gaat deze week nog meer voorbij komen. En ik moet het goed zeggen. Want ook hij heeft een uitvoering van Who Do You Love. En die staat dan voor woensdag, donderdag of vrijdag geprogrammeerd. Er is dus wat anders van de Depeche Mode heb ik voor je klaarstaan.

Morning Day had ik er voor je klaarstaan. En donderdag mag je ze wakker maken. Ja, dat is een hele flauwe grap. Ik weet het. Wake me up when September ends. Het is nog 2 dagjes. Maar zoveel hadden we ook niet te klagen over september, hè? Qua weer dan. Green Day dus. En dit is ook weer zo'n echte one-hit wonder. Lucy Electric en Machen.

Ik had King voor je klaarstaan en Love and Pride. En ik zit met een schuin oog naar de klok te kijken. En ik zie dat het alweer bijna 11 uur is. En betekent dat ik nog één plaat te gaan heb voor de klok tot 11 uur. We gaan eruit met de heerlijke funken van de band Parliament. Give up the funk and tear the roof of the sucker. Tot zo.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bewoners van de Waddeneilanden zijn bezorgd over plannen van Rijkswaterstaat om natuurgebieden het hele jaar af te sluiten. Een petitie tegen de plannen is 50.000 keer ondertekend. Op Vlieland zou een derde van het eiland dichtgaan. Initiatiefnemer Aant Dirk van der Veen pleit voor maatwerk en een vaste plek aan de gesprekstafel. In het afgelopen jaar hebben 100.000 studenten uit Nederland en België een gratis digitaal abonnement afgesloten via DPG Media. Het abonnement, beschikbaar voor studenten tussen 16 en 25 jaar, geeft toegang tot titels zoals De Volkskrant, Trouw, Het Parool en De Morgen. Camilla Leupen noemt het een heel goed begin. Na de extreme droogte van deze zomer reserveert de provincie Zuid-Holland 7,5 miljoen euro voor waterproblematiek. Gedeputeerde Robert Tieman benadrukt de urgentie om te investeren tegen weersextremen. De plannen die verzilting aanpakken en waterkwaliteit verbeteren worden nog uitgewerkt en voorgelegd aan provinciale staten. Denk daarbij aan extra waterbergingen en gebruik van gezuiverd rioolwater. Nederland eist dat honderden miljarden worden geschrapt van de aankomende EU-begroting voor de periode 2028 tot 2034. Gaat dat niet gebeuren, dan stemt Nederland niet in met een akkoord voor eind dit jaar. Samen met 5 andere landen heeft Nederland dit in een brief benadrukt. EU-voorzitter Antonio Costa bezoekt premier Rob Jetten op 9 oktober om over de begroting te spreken. En dan tot slot het weer. Vanmiddag draait de wind naar het zuidoosten en stroomt warme lucht binnen. Het wordt uitzonderlijk warm, met maxima rond 25 graden in het midden en westen. In het zuidoosten stijgt de temperatuur naar 26 tot 28 graden, met mogelijk lokale uitschieters.
3: En tot zover het nieuws.

Ik zeg een hele goede morgen. Welkom bij het tweede uurtje van de Steden Driehoeken draait erdoor. We begonnen met Madness en Baggy Trousers had ik er voor je klaarstaan. Zometeen om 11:30 natuurlijk weer een countryplaat uit de lijst van het blad Rolling Stone. Plekje 132, Don Williams heb ik klaarstaan. En Tulsa Time. Maar hier is even dit is Ben Howard en Keep Your Head Up.

Frankie Smit en Double Dutch Bus had ik er voor je klaarstaan. En wat is dan Double Dutch? Double Dutch, dat is dat touwtje springen. En dan dat je niet met één touwtje aan het springen bent, maar dat je dan met die twee touwen door elkaar aan het touwtje springen bent. Ja, weet je waar ik het over heb? Ik weet niet of de jeugd van tegenwoordig dat nog doet, touwtje springen. Maar daar ging dit liedje in ieder geval over. Ik ben het eigenlijk al, ik vind hem eigenlijk best wel lekker. Ik weet niet wat ik ermee...

heb. Album gaat uit te komen, dat ga ik je nou precies vertellen, want het is aftellend tot de release. 11 december, dat is over 72 dagen, handvol uren, handvol minuten en handvol seconden. En dan heb ik het over het nieuwe album, het postume album van Waylon Jennings. Diamonds gaat dat album heten. Het gaat uitkomen op 11 december. En ik heb daar alvast een single van klaarstaan. Ik heb hem gisteren ook gedraaid. Vandaag ga je hem ook horen, want ik vind hem wel lekker. Jesse Coulter samen met Waylon Jennings. Dit is Same Old Blues.

zullen we even een muzieklesje gaan doen. Flash and the Pan had ik voor je klaarstaan met Hey St. Peter. En de heren achter Flash en Flash and the Pan, dat zijn natuurlijk Harry Vanda en George Young. En Harry Vanda die is oorspronkelijk uit Nederland gekomen. En voor Flash and the Pan waren ze de drijvenkrachten achter de beroemde jaren 60 band The Easy Beat. En George Young, dat is dan weer de oudere broer van Malcolm en Agnes Young, de oprichters van AC/DC. Sterker nog, Vanda en Young produceerden ook de eerste albums van AC/DC. Dus in AC/DC zit een Nederlands tintje erin. Ik ga nog even verder, want ik heb de Sultans of Swings van de Dire Straits voor je klaarstaan. En er zit een stukje tekst in dat liedje. You check out the guitar jaws, he know all the chords. And Harry doesn't mind it if it doesn't make the sense. Dat gaat ook eigenlijk over George Young en Harry Vanda. Hoe zit het nou precies? Mark Knopfler was een groot bewonderaar van hun werk van de Easy Beat en hun invloed als studio producers en songwriters. En met deze regels bracht Mark Knopfler een subtiele ode aan muzikanten die niet om de glitter en glam van het sterrenbestaan geven, maar puur spelen voor het ambacht en de liefde voor muziek. Dus ja, ach, je kan wel een beetje zeggen dat de Dire Straits en Sultans en Swing een beetje over een beroemde Nederlandse producer-gitarist gaan. Dit zijn de Dire Straits, Sultans en Swing.

La Bionda en One For You, One For Me. 11:58. Ik heb weer een country nummer uit de lijst van het blad Rolling Stone voor je klaarstaan. Jazeker, je hoort het deuntje. We zijn inmiddels aangekomen bij 132. Don Williams en Tulsa Time heb ik voor je klaarstaan uit 1978. Wat schrijft het juryrapport over het nummer? Wat schrijft het blad Rolling Stone? Een sneeuwstorm hield songwriter Danny Flowers binnen in een hotel in Oklahoma, terwijl hij op tournee was met Don Williams. In ongeveer 30 minuten schreef Flowers daar deze country funk klassieker. Williams was er meteen enthousiast over, maar ook Eric Clapton toen ze de gitarist in Nashville ontmoetten. Williams en Clapton kibbelden voor de grap over wie het nummer als eerste mocht opnemen. Ik stak gewoon beide handen op en zei: stop! Als jullie hierover gaan vechten, laat ik geen van jullie beiden het opnemen, vertelde Flowers aan Tulsa World. Hoewel een live-opname van Clapton's voorstuwende Barrelhouse Rockversie een bescheiden pophit werd, was het Williams' unieke groovende disco-trank-versie die de nummer 1 positie in de country-hitlijst bereikte. Ja, en die versie heb ik uiteraard voor je klaarstaan. Hij staat op plekje 132. Het komt uit 1978. Dit is Don Williams en Tulsa Time. En ik zou zeggen, heel veel plezier ermee.

0: Run DMC, zeg je dat wat?
1: Ja, deze ken ik.
0: Ja, oh, ja. Deze oké. It's Tricky. Allergrootste hit van hun is natuurlijk Walk This Way met de Aerosmith, wat ze samen hebben gedaan. En dat kun je eigenlijk wel zien als eerst van de eerste mashups die er waren. Ken je die? Walk This Way? Walk This Way. Morgen is Guido er weer. En dan schrijf je gewoon op een briefje en zeg je tegen Guido, mag ik een plaatje aanvragen? En dan vraag je Aerosmith aan met Walk This Way. En dan zeg je, wil ik wel de goede uitvoering? En dan zeg je met Run DMC. Want hij heeft er zo'n hekel aan. Als je hem hoort, dan moet je hem eigenlijk wel kennen. Even kijken of ik dat... wil ik hem ook even laten horen. We hebben toch alle tijd, of niet soms?
1: Ja, toch.
0: Even kijken, dat is deze plaat.

0: Ja, en het was ja, de eerste echte mashup. Want we hadden de rocker van Aerosmith en het rapper van Run the DMC erdoorheen. Je hoort het inmiddels al. Milan is aangeschoven. Ik ga eerst nog even vertellen dat we daarvoor nog op plekje 132 Don Williams hadden. Met Tulsa Time uit 1978. En morgen dan gaan we naar Don Gibson, Sea of Heartbreak. En dan gaan we naar het jaartal 1961. Wat heb je allemaal voor ons in de aanbieding in de matinee vandaag?
1: Daan Achenbach, hij is genomineerd voor de Apeldoorn Business Awards, net als ons. Alleen hij in een andere categorie, hij in de categorie studentenprijs. Dus hij komt daarover vertellen.
0: Ja, oké. Okay.
1: Ik vertelde jou net toen je zei van, wat heb je bij me, een verkeerd onderwerp. Dat is pas van morgen, dus die heb ik vervangen met iets anders.
0: Oh, dat was het huisonderwerp.
1: Ja, die nieuwe taxatie, wat 1 oktober is.
0: Oh, nou ja, dan
1: dat,
0: moet
1: is,
0: je...
1: dat is morgen.
0: Ja, nee, maar we waren die plaat tot morgen. Dat kan. Ik heb een andere plaat al klaarstaan.
1: Oh,
0: maar...
1: kijk. In plaats daarvan is vandaag... gaan we het hebben over de AV 34 Speldenholt loop. Die is zondag 11 oktober. Voor jong en oud. Iedereen mag meedoen. Iedereen is welkom. En na de loop is ook nog mogelijkheid om te lunchen.
0: En loop heb ik het dan over lopen? Over rennen?
1: Ja, wat je wil. Je mag lopen, rennen, zeg maar.
0: Nee, ja, dat leuk. Ben jij van het sport of zeg je bent totaal niet sportief? En...
1: ik heb natuurlijk wel heel lang gevoetbald en daarna even ik heb ook nog gefitness een goede anderhalf jaar. Maar momenteel doe ik niet echt, ik heb er niet echt tijd voor ook. Dus.
0: Ja, nee, ik vraag me op. Maar rennen en dat soort dingen, dat doe je dan weer niet?
1: Nee, hardlopen heb ik sowieso nooit leuk gevonden hoor. Dat lijkt me ja, een beetje saai of zo.
0: Ja, ja nou ja, mijn nichtje die heeft afgelopen zondag de allereerste marathon gerend.
1: Oh.
0: Ja, haha, dat vinden wij in de familie ook heel knap.
1: Ja.
0: Haar ooms, ik ben haar oom en mijn oom, die hebben al zoiets van, nou, je zei liever als ik. En maar het schijnt wel heel erg gaaf te zijn geweest. Want ze heeft het dan, het was de marathon van Berlijn. En er stonden allemaal mensen te applaudisseren langs de kant. En er stond een DJ-set, die was er, die onderweg DJ-sets en DJ's die aan het draaien waren. En ik weet niet of het een goede tijd is. Ik vind het knap dat ze het gedaan heeft.
1: Ja, inderdaad.
0: Maar ze heeft er 4 uur 28 minuten en een handvol seconden over gedaan. Hmm.
1: Ja, ja, ik denk sowieso, een marathon als je dat haalt, dat geeft wel een kick of zo. Dat is denk ik leuker dan dat je gewoon voor jezelf maar gaat hardlopen. Weet je, zo'n marathon, daar krijg je denk ik ook wel een adrenaline.
0: Ja. En ik weet niet of het snel is. Ik wil
1: nee,
0: bijna...
1: Ik heb er echt geen verstand van.
0: Ik heb er ook geen verstand. Laten we het zo zeggen, wij vinden het dan knap dat ze het gedaan heeft.
1: Ja,
0: dat op. Je had het over wandelen. Ja, ik zat net... Ach, dat kan ik ook nog doen. Wacht even. Kijken of ik die heel snel kan vinden. Ja, nee, ik had eigenlijk ik heb nou allemaal wandelplaatjes. Ja, laten we het zo even zeggen. Want ik had eigenlijk een huisplaatje klaarstaan. Our House, Crosby, Stills, Nash & Young.
1: Oh ja,
0: dat kwam meteen op. Maar je had het over iets over wandelen. Dus ik heb nu klaarstaan voor je. En dat is dan even heel snel improviseren. Maar dat lukt dan wel weer. Zometeen de Proclaimers. I'm Gonna Be 500 Miles. Die ken je wel.
1: Ja.
0: Je zou het maar moeten lopen, 500 mijlen. Zo, daar ben je nou bezig.
1: Ja, inderdaad.
0: Ik zie jou heel erg spontaan moe worden. We beginnen even het wandelblokje met Fats Domino. I'm walking. Milan, bedankt.
1: Yes, geen probleem.

René Vroger en het goede doel had ik er voor je klaarstaan. Alles kan een mens gelukkig maken. En die René Vroger, die houdt heel erg van met een galm te zingen. En die Henk Westbroek, die heeft het geproduceerd. Die had daar zo'n ontzettende hekel aan. Dat die René Vroger dit liedje en maar heeft laten opnemen. En bij de 20ste opname of bij de 25ste opname was hij zo ontzettend moe. Dat hij die galm niet meer kon trekken met zijn stem. En die opname hebben ze dan gebruikt. En daarvoor nog de Proclaimers en I'm Gonna Be. Ik zit even met een schuin oog naar de klok te kijken. Ik zie dat ik alweer helemaal klaar mee ben voor vandaag. Ja, zometeen tussen 2 en 4 de matinee. Wij gaan eruit met The Eagles en het prachtige Hotel California. Ik hoop je morgen weer te spreken.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het noodweer in Thailand heeft aan zeker 23 mensen het leven gekost, onder wie 4 in Bangkok. In delen van de hoofdstad staan wijken en belangrijke wegen nog onder water. Ook het vliegverkeer is verstoord. Thai Airways heeft tot en met morgen binnenlandse en internationale vluchten geschrapt. Hongarije heeft een voormalige minister van cultuur aangehouden op verdenking van verduistering. Balázs Hanko zou als minister betrokken zijn geweest bij het verkeerd besteden van geld uit een nationaal cultuurfonds. Hij ontkent iets verkeerd te hebben gedaan. Het parlement had gisteren al zijn parlementaire onschendbaarheid opgeheven. Bewoners van de Waddeneilanden zijn bezorgd over plannen van Rijkswaterstaat om natuurgebieden het hele jaar af te sluiten. Een petitie tegen de plannen is 50.000 keer ondertekend. Op Vlieland zou bijvoorbeeld een derde van het eiland dichtgaan. Initiatiefnemer Aant Dirk van der Veen pleit voor maatwerk en een vaste plek aan de gesprekstafel. En na de extreme droogte van deze zomer reserveert de provincie Zuid-Holland 7,5 miljoen euro voor waterproblematiek. Gedeputeerde Robert Tieman benadrukt de urgentie om te investeren tegen weersextremen. De plannen die verzilting aanpakken en waterkwaliteit moeten verbeteren worden nog uitgewerkt en voorgelegd aan provinciale staten. Mogelijke maatregelen zijn onder andere extra waterbergingen. Dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon geregeld door de bewolking en blijft het droog. De wind komt uit de oost tot zuidoost en is zwak tot matig. Het wordt 22 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. Morgen wordt het opnieuw warm met 22 tot 24 graden in het westen en lokaal 28 graden in Limburg. En tot zover het nieuws.

0: take your pick.
1: Apeldoorn.
2: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Op de westelijke Jordaan-oever zijn 3 agenten gewond geraakt bij rellen rond de terugkeer van een Palestijns gezin naar hun woning. Zo'n 100 kolonisten probeerden dat te verhinderen door met stenen te gooien en wegen te blokkeren. Het huis van het gezin zou later in brand zijn gestoken. Premier Netanyahu, minister Saar en

president Herzog hebben het geweld veroordeeld. Bij een rechtbank op Fiji is bijna 40 kilo cocaïne verdwenen die als bewijsmateriaal was opgeslagen. Volgens lokale media zijn de overgebleven cocaïneblokken deels gevuld met meel. De politie onderzoekt de zaak. 7 van de 39 blokken werden vermist. De cocaïne had een waarde van ruim 26 miljoen euro. Het noodweer in Thailand heeft aan zeker 23 mensen het leven gekost, onder wie 4 in Bangkok. In delen van de hoofdstad staan wijken en belangrijke wegen nog onder water. Ook het vliegverkeer is verstoord. Thai Airways heeft tot en met morgen binnenlandse en internationale vluchten geschrapt. Bewoners van de Waddeneilanden zijn bezorgd over plannen van Rijkswaterstaat om natuurgebieden het hele jaar af te sluiten. Een petitie tegen de plannen is 50.000 keer ondertekend. Op Vlieland zou bijvoorbeeld een derde van het eiland dichtgaan. Initiatiefnemer Aant Dirk van der Veen pleit voor maatwerk en een vaste plek aan de gesprekstafel. Dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon geregeld door de bewolking en blijft het droog. De wind komt uit de oost tot zuidoost en is zwak tot matig. Het wordt 22 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. Morgen wordt het opnieuw warm met 22 tot 24 graden in het westen en lokaal 28 graden in Limburg. En tot zover.

you.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij een steekpartij op een school in Slowakije is een docente om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Het incident gebeurde in Staszko. De vermoedelijke dader is een leerling uit de 8e klas, waarschijnlijk tussen de 13 en 15 jaar oud. De politie heeft de situatie inmiddels onder controle. 4 Nederlandse treinstations zijn vanochtend kort na elkaar ontruimd nadat daar onbeheerde tassen waren gevonden. Het ging om Rotterdam Centraal, Utrecht Centraal, Haarlem en Dordrecht. Alle stations zijn inmiddels weer vrijgegeven. Of er een verband is tussen de incidenten is nog onduidelijk. Het station van Haarlem was het langst ontruimd. Daar wordt nu weer het treinverkeer opgestart. Op de westelijke Jordaan-oever zijn 3 agenten gewond geraakt bij rellen rond de terugkeer van een Palestijns gezin naar hun woning. Zo'n 100 kolonisten probeerden dat te verhinderen door met stenen te gooien en wegen te blokkeren. Het huis van het gezin zou later in brand zijn gestoken. Premier Netanyahu, minister Saar en president Herzog hebben het geweld veroordeeld. Het noodweer in Thailand heeft aan zeker 23 mensen het leven gekost, onder wie 4 in Bangkok. In delen van de hoofdstad staan wijken en belangrijke wegen nog onder water. Ook het vliegverkeer is verstoord.

0: Thai Airways heeft tot en met morgen binnenlandse en internationale vluchten geschrapt. Dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon geregeld door de bewolking en blijft het droog. De wind komt uit oost tot zuidoost en is zwak tot matig. Het wordt 22 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. Morgen wordt het opnieuw warm met 22 tot 24 graden in het westen en lokaal 28 graden in Limburg. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is

0: Dit is de matinee met Lydia Oosthoorn.
1: En met Alexander. En wat gaan we doen het eerste uur van de matinee? Nou, we gaan het hebben over een concert. Dat wordt georganiseerd 17 oktober in de Oude Kerk in Beekbergen. Dat wordt georganiseerd door Beekbergen Klassiek. Het duo Morgan en Van Nee komen daar naartoe. En Daan Achenbach die is genomineerd voor de Studenten Aanmoedigingsprijs. Hij heeft een dansschool Next Level opgericht. Ja, hoe dat allemaal zit, dat gaan we zo meteen aan hem vragen. En zondag 11 oktober, dan is de welbekende Spelder Holtloop. En Wim van Beek komt hier naartoe om daarover te praten. We hebben natuurlijk ook veel muziek klaarstaan. En nu Abel met Drie Dagen Zon.

Galerie H10A is op zoek naar vrijwilligers die een middag gasten willen ontvangen, zodat de galerie wat vaker open kan zijn. Daarnaast willen ze belangstellende kunstenaars uitnodigen het collectief te komen versterken. U kunt contact opnemen door een e-mail te sturen naar galerieh10a@gmail.com. Dus galerieh10a@gmail.com.

0: Zo, dat was John Travolta en Olivia Newton-John met Summer Nights. Ja, we houden het een beetje zomers, want het is ook gewoon zomers warm, hè? Toch?
1: Ja.
0: Ja, goedemiddag, Rijk van Vleuten van Beekbergen Klassiek.
1: Dank u wel dat ik hier mag komen.
0: Ja, altijd leuk natuurlijk. Want ja, alles is weer een beetje begonnen. En ook diverse concertjes die in allerlei kerkjes worden gegeven. Maar ook natuurlijk in de Oude Kerk van Beekbergen.
1: Ja.
0: En volgens mij staat er een heel mooi concert te wachten. 17 oktober.
1: 17 oktober. Een pianoduo. Morgan en Vané. Deze twee hebben al prijzen gewonnen. En individueel en samen. En om gewoon met de deur in huis te vallen, zij gaan starten met de bolero.
0: Ah.
1: En hoe zij dat doen, dat is zo ontzettend leuk verzonnen.
0: Ja,
1: om dus gewoon vierhandig, omdat het zijn zoveel instrumenten,
0: ja,
1: die,
0: ja,
1: dus elke keer erbij gevoegd worden naar 16 maten. En hoe zij dat dan oplossen, om elke keer toch iets toe te voegen wat net iets anders is, dat getuigt gewoon van inventiviteit en creativiteit en,
0: ja,
1: ja, en een bepaalde die vorm van pianospelen.
0: Ja, ja, ja. En spelen ze altijd als duo samen?
1: Nee.
0: Nee?
1: Ze zijn, ze hebben wel regelmatig hun voorstellingen,
0: ja,
1: en hun optredens, maar ook treden ze apart en met andere ensembles, hetzij individueel, want allebei treden ze ook individueel op als solist.
0: Ja.
1: En Kate heeft al bij diverse grote orkesten in Engeland meegespeeld. En Joriam ook, maar die heeft ook weer diverse andere ensembles, met een zangeres, met een cellist, met een trio, dus een pianotrio.
0: Ja.
1: Dus ja, gewoon drukdoende.
0: Ja, drukdoende. En ja, ze hebben ook al zich een beetje op de kaart gezet, hè? Hier ook wel in Nederland. Want ze hebben toen gespeeld bij het Grachtenfestival.
1: Ja, daar hebben ze ook de prijs gewonnen.
0: Mm-hmm.
1: Ze zijn ook bij Podium Witteman geweest.
0: Ah.
1: Maar ja, de Witteman is de naam is veranderd,
0: ja,
1: in Podium Klassiek. Daar zijn ze ook samen geweest. En het leuke is, ik heb nu dit duo twee keer meegemaakt al.
0: Ja.
1: En het is zo leuk hoe de reacties van de mensen zijn op dus dit geheel, hoe zij presenteren een

Ook het programma, het is gewoon heel divers. Het waait uit van virtuositeit naar ingetogen, naar rust. En hij

0: programma, andere invulling?
1: Het is heel divers.
0: Ja?
1: Als je kijkt naar hun optredens en wat het programma is geweest, dan gaat het echt. Dit is niet hun vaste programma. Ja, er zijn een aantal dingen die natuurlijk die ze graag doen, zoals de Bolero en Katja Torian, die staan er meestal wel op. Maar ze hebben ook nog hele andere stukken.
0: Ja, ze vullen dat in.
1: Dus
0: zoals
1: als je drie uur zou willen, kunnen ze 3 uur vullen.
0: Ja, wel, maar dat is niet nodig.
1: Nee, wij zijn met een uur en iets langer tevreden.
0: Ja, dan is het ook al goed natuurlijk. Maar heel mooi dat het weer bij jullie gaat plaatsvinden.
1: Ja.
0: Want wij kunnen er gewoon allemaal bij zijn. Hoe werkt dat eigenlijk precies?
1: Nou, Beekbergen Klassiek heeft een eigen website. Daar kun je dus aanmelden. En daar staat keurig aangegeven voor elk concert. Kun je aanklikken. En dan word je verder begeleid hoe je dus je kaarten kan bestellen.
0: Ja.
1: En de kaarten zijn €25 per stuk. En voor de jongeren hebben we een korting.
0: Kijk.
1: En hoe heet het? En je kan ook nog bij de Damper in Beekbergen, in de Dorpstraat.
0: Ja.
1: Kun je ook daar kaarten kopen. En mocht je op het laatst nog denken, oh, dit was er nog, daar ga ik heen. Kun je ook nog bij de ingang.
0: Ja, dat is ook mogelijk.
1: Dit keer denk ik dat het nog kan. We hebben een paar concerten hiervoor gehad, die waren uitverkocht al een paar weken van tevoren. Dus toen was het iets anders.
0: Ja.
1: Maar, en dan nog kunnen we altijd zoeken naar een plek.
0: Er is plek genoeg. Ja. Het is best wel eigenlijk groot, hè? Ik bedoel, het lijkt niet zo groot, maar als je binnenkomt, dan is het best wel groot eigenlijk.
1: Zeker.
0: Verrassend groot eigenlijk.
1: Ja.
0: Lang.
1: Het is heel lang.
0: Ja.
1: Het is heel lang. En het is een prachtige kerk. En wat wij ook altijd heel bijzonder vinden, als dus het inspelen plaatsvindt, dan denken we, oeh, dat is wel heel hard qua geluid. Ook al vind je het mooi.
0: Ja.
1: Maar dan komen al die mensen binnen en die verzachten dan. En dan is de akoestiek zo mooi.
0: Ja.
1: We hebben concerten gehad met trio's, maar ook met blazers. Dat we dachten, hoe gaat dit? En het was zelfs zo leuk dat ze zeiden van, nou ja, als u te hard vindt, mag u verder naar achteren gaan.
0: Ja.
1: Maar niemand deed dat. Omdat iedereen er zit, de akoestiek anders wordt.
0: Mm-hmm. Ja, precies. Dus, dat dempt dan toch.
1: Ja.
0: En die vleugels, staan die daar?
1: Wij moeten altijd huren.
0: Die moeten gehuurd worden.
1: Wij huren bij de firma Verhoog in Nijkerk.
0: Ja.
1: En we hebben dit keer ook weer een prachtige Steinway. Ja, in maart hadden we ook de Steinway. En Hannes Minnaar speelde daarop. En het was zo mooi.
0: Ja.
1: Dus wij zouden nog voor een goedkopere variant kunnen, maar om toch niveau te halen.
0: Nee.
1: En dan is zo'n Steinway en de firma Verhoog is gewoon heel fijn.
0: Goede firma.
1: En die hebben een en het stemmen gaat altijd goed.
0: Ja.
1: En, dus het is,
0: nou, dat is
1: dus
0: belangrijk
1: fijn.
0: Natuurlijk
1: heel
0: ook
1: belangrijk,
0: voor jullie.
1: Heel belangrijk.
0: Ja. Jullie bestaan al best wel lang volgens mij. Beekbergen Klassiek.
1: En we hebben afgelopen maart ons 50ste concert gehad.
0: Oh,
1: nou ja,
0: leuk.
1: Dat was echt feest.
0: Ja.
1: Het was echt feest. Dus
0: lekker doorgaan.
1: En wij gaan gewoon lekker door.
0: Ja.
1: En we hebben ook mooie dingen in het vooruitzicht.
0: Oh.
1: Het Paddington Trio komt in maart. Ja, en dan. Ik had een concert van Jeugdig Talent. En de leraar viool die zei, heel veel stukken worden in drieën gedeeld.
0: Mm-hmm.
1: Het eerste is mooi. Het tweede is prachtig. En het derde is fantastisch. Hij zegt, je krijgt eigenlijk koper, zilver, goud. Nou, wij krijgen maart krijgen we ook drie verschillende stukken die weer uit verschillende delen bestaan. En ja, ik kom hier nog voor terug.
0: Ja, kom maar terug. Kom maar terug om erover te vertellen. Nou, eerst natuurlijk zaterdag 17 oktober. Het begint om 3:30 tot ongeveer 4:30. De kaarten kan je bestellen aan de kerk, of aan de kerk kopen, maar ook via de website, www.beekbergenklassiek.nl. Of bij de Primera, de Damper in Beekbergen. Ja, en dan gewoon genieten.
1: Het wordt genieten.
0: Dat
1: zeker weten. En iedereen van harte welkom.
0: Heel fijn. Ik kijk even naar Alexander of die toevallig.

0: toevallig gevonden heeft. Er wordt gewezen dat hij het gevonden heeft.
1: Oké. Okay.
0: Dus we laten ons gewoon verrassen. Want ik zie het hier niet, maar het zal helemaal goed komen. Ja, laat me komen dan.

0: Nou, we krijgen al applaus natuurlijk voor de bolero van Ravel. En ja, ik zei net tegen degene die nu tegenover mij zit, dat is ook een dans. Want hier tegenover mij zit Daan Achenbach. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Want jij bent jij genomineerd voor de Studentenaanmoedigingsprijs. Hè. Wij als RTV Apeldoorn zijn genomineerd voor de Apeldoornse Business Awards in de categorie maatschappelijk. Ja. Maar jij bent genomineerd voor de Studentenaanmoedigingsprijs, want je hebt een dansschool opgericht, Next Level.
1: Klopt, inderdaad.
0: Nou,
1: zeker.
0: Ik zit met allerlei vraagtekens. Ja. Begin maar. Wat is de dansschool Next Level? En hoe kom jij aan zo'n aanmoedigingsprijs?
1: Ja, dat is allemaal een heleboel vragen.
0: Een heleboel
1: inderdaad.
0: Vragen.
1: Laat ik beginnen bij het begin. Ik ben Daan Achenbach. Ja. Ik ben 20 jaar. En ik dans eigenlijk al mijn hele leven lang. Vanaf mijn vijfde.
0: Oh.
1: Eigenlijk sinds dat ik kan lopen. En er staat muziek op in de kamer. Ben ik al aan het dansen.
0: Oh ja. Leuk.
1: En nou, dat is eigenlijk heel lang doorgegaan. En op een gegeven moment voelde ik dat ik een eigen dansschool wilde oprichten. Waarin het niet standaard een uurtje per week naar de school komen is. Maar dat het meer is dan dat.
0: Mm-hmm.
1: En vandaar dat ik vorig jaar ben begonnen met mijn eigen onderneming. En mijn eigen dansschool. Zonder enige ervaring met een eigen onderneming. Ik dacht, ik ga het doen. Naast mijn studie. En ik ga dat gewoon beginnen.
0: Ja, mag ik vragen, wat voor studie doe je?
1: Ik deed een studie eventmanagement.
0: Ja.
1: Ja, want ik ben op dit moment ben ik geslaagd. En vanmiddag heb ik mijn diploma uitreiking.
0: Nou, gefeliciteerd. Dus
1: dat
0: een
1: is
0: feest.
1: Allemaal.
0: Leuk.
1: Ja, dus ik doe hiernaast organiseer ik evenementen, maar ook voor mijn dansschool evenementen.
0: Ja, ja.
1: En eigenlijk van alles wat. Ik hou van het organiseren, het ondernemen. En eigenlijk alles daar, alles wat ik leuk vind,
0: alles
1: dat doe ik.
0: Komt bij elkaar.
1: Ja, zeker.
0: Want ondernemen is niet zo heel eenvoudig, hè?
1: Nee, dat heb ik inderdaad gemerkt. Ja. Ik vind het wel heel leuk.
0: Ja.
1: Het past heel erg bij mij. En dit is altijd wel wat mijn droom was. En ik ben nu van mijn droom werkelijkheid aan het maken.
0: Zo.
1: En mijn baan aan het proberen op te zetten.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk afgelopen jaar heel hard gegroeid. Ik zit nu op de ruim 50 leden.
0: Mooi.
1: Divers aanbod. Maar er is ook nog heel veel aanbod wat nog op mijn lijstje staat. Wat ik komende maanden, jaren wil gaan
0: opbouwen.
1: Ja. Ik hoop eigenlijk ook door middel van de Apeldoornse Business Awards mijzelf te gaan presenteren en te laten zien aan Apeldoorn. Wie is die Daan nou? Wat doet die? En kan ik wat voor anderen betekenen, maar kunnen anderen wat voor mij betekenen?
0: Ja,
1: Dus eigenlijk.
0: Je hebt wel elkaar nodig, want je kan niet helemaal alleen natuurlijk. Dat
1: zeker niet. Nee, nee. Dus ik vind het ook superleuk dat ik vandaag ben uitgenodigd bij RTV Apeldoorn.
0: Natuurlijk.
1: Dus dat zijn allemaal hele leuke dingen die op mijn pad komen.
0: Ja.
1: En
0: zo ga je steeds verder. Waar is die dansschool eigenlijk?
1: Ik zit nu gevestigd in de Gigant, binnen in Apeldoorn. Daar huur ik de dansstudio af, eens in de week.
0: Ja.
1: Wel aan het kijken naar een eigen ruimte. Dus

0: Ja, omdat ik gewoon wil groeien en ik wil mijn eigen plek creëren waar mijn leden, maar ook andere mensen zelf kunnen creëren, kunnen maken, maar ook kunnen samenkomen om gewoon een gezellige en een veilige sfeer en een omgeving te creëren. Dus vandaar dat ik daarnaar op zoek ben en dat aan het vormgeven ben hoe dat uiteindelijk eruit ziet.
1: Ja.
0: Dus,
1: en nou, dans, maar ja, dans is heel veel.
0: Ja.
1: Wat voor dans bied jij aan mensen aan?
0: Nou, ik zeg altijd, ik kan alles. En als ik het niet kan, ga ik het mezelf aanleren. En ga ik er net zo lang induiken totdat ik de pasjes onder de knie heb. En de technieken aan mezelf heb aangeleerd. Voordat ik het aan iemand anders kan aanleren.
1: Ja.
0: Waar mijn dansschool nu vooral op is gefocust, is de urban dance danstak. Dus dat gaat vooral over de hiphop, de breakdance, de streetdance. Maar ik heb ook een selectiegroep. Daar doen we ook mee aan wedstrijden.
1: Oh ja.
0: En daar dansen we ook modern, klassiek, afro-stijl. Eigenlijk is het heel veel.
1: Ja.
0: En we noemen dat dan fusion. En okay. dat is eigenlijk een mix van verschillende dansstijlen door elkaar heen. Dus,
1: okay. En als je dan heb je daar dan iemand voor die zoiets bedenkt, zeg maar? De dans?
0: Ik bedenk alles zelf.
1: Ik
0: mix mijn eigen muziek. Ik bedenk alle dansjes zelf. Dus er zit super veel tijd achter de schermen in.
1: Zeker.
0: Dus eigenlijk zeg ik altijd, als ik een dag niet heb gedanst, dan ben ik ziek.
1: Oh.
0: En ziek ben ik nooit. Dus eigenlijk dans ik elke dag.
1: Ja.
0: En luister ik elke dag muziek. En nieuwe ideeën, nieuwe mensen leren kennen. Dus dat...
1: Want dat komt er ook bij. Hè? Je moet natuurlijk ook geschikte muziek hebben.
0: Ja, zeker.
1: Ga je het ook mixen of zo? Of
0: als er een wedstrijd of er is een optreden, dan probeer ik eigenlijk altijd net even iets anders dan dat het bestaande nummer al is. Dus, dus dan probeer ik er of twee nummers samen te voegen of meerdere dingetjes of wat elementen toe te voegen. Zodat het net wat spannender wordt. En ook voor het publiek leuker is om naar te kijken.
1: Ja.
0: En ook als danser zijn het leuker is om op te dansen.
1: Ja. En de leeftijd de mensen die bij jou komen?
0: Mijn jongste groepen beginnen nu vanaf 7 jaar.
1: Oh.
0: En de oudste die is nu eind 30, laten we het zo zeggen.
1: Ja, dat is echt een jongere groep natuurlijk.
0: Ja, dus nu is dat nog echt, zeg maar, ik heb pas 4 groepen. Maar ik heb heel veel animo voor ook de wat oudere leeftijden.
1: Okay.
0: En ook juist de wat jongere leeftijden. Dus dat is de komende maanden allemaal, staat dat nog op de agenda om op te zetten en dat verder uit te breiden.
1: En hoe groot zijn die groepen dan? Of wat is jouw maximum wat je aan kunt?
0: Nou, dat is mijn persoonlijke aanpak. Ik probeer de groepen niet te groot.
1: Mm-hmm.
0: Ik zeg eigenlijk altijd de maximaal 15 kinderen. Maar dat is ook al heel veel.
1: Maar kinderen is nog wel even een dingetje natuurlijk.
0: Maar ik vind het superleuk.
1: Ja.
0: En kinderen kijken naar mij op. En vinden het leuk wat ze doen. Maar ik probeer ook altijd de persoonlijke aandacht te geven.
1: Ja.
0: Dus,
1: moet ook niet te groot zijn
0: natuurlijk.
1: Nee,
0: dus echt de persoon achter de danser leren kennen. Maar ook de mensen die daar omheen bij horen. Dus dat zijn ouders, maar bijvoorbeeld ook de opa en oma ervan. Ik probeer dat zo persoonlijk
1: en echt als een soort...
0: Ja, inderdaad. Een hechte dansfamilie van te maken.
1: Zo.
0: Ja.
1: En die groepen zijn dan niet al te groot.
0: Nee.
1: En hoe lang duurt dan zo'n dans... Zeg je dat? Ja, dansuurtje?
0: We trainen eigenlijk eens in de week een uurtje.
1: Ja.
0: Het ligt eraan, als er een selectiegroep is, dan dansen ze vaak wat vaker. Zodat ze ook kunnen oefenen voor een optreden of een wedstrijd. In principe is het een uurtje dansen in de week. Omdat ik ook nog niet heel veel beschikbare tijd en ruimte heb voor mezelf. Maar dat is wel, ik heb heel veel de vraag gekregen van, hey, ik zou graag het liefst 4 uur in de week bij je dansen.
1: Ja, dat zou natuurlijk
0: en ook privélessen. Dat zijn allemaal mogelijkheden die zich dit seizoen allemaal gaan ontwikkelen en gaan uitbreiden. Dus,
1: ja. Nu ben je dus geselecteerd voor die genomineerd voor de studenten aanmoedigingsprijs.
0: Klopt.
1: En wanneer weet je dat je zover bent gekomen?
0: Er is een heel selectieproces voorafgaand gegaan. Dus ik heb gesprekken gehad met juryleden. Er zit ook een hele aparte jury op. Die echt kijken naar de student en de persoon achter het bedrijf. En wat ze opzetten en wat ze ook met zich meebrengen. Daar heb ik heel veel leuke gesprekken mee gehad. En uiteindelijk kreeg ik toen te horen van, hey, je bent genomineerd en staat in de top 3 vanuit de studentenaanmoedigingsprijs. Mm. En dat is natuurlijk al een hele eer op zich.
1: Ja.
0: En dat ik dat na een jaar al heb kunnen bereiken. En dat mensen buiten mijn dansschool mij ook al zien en leren kennen. Dat vind ik super tof. En daar krijg ik super veel energie van.
1: Tuurlijk.
0: Op 15 oktober is de grote dag. Ook voor jullie als RTW.
1: Ja, ja,
0: Ja, dan staan we samen allemaal op het podium. En dan horen we natuurlijk wie daar uitkomt. Maar ik heb het ook al vermeld naar anderen. Weet je, er zijn zulke mooie bedrijven in Apeldoorn. En ook mijn mede-genomineerden. Het zijn hele diverse bedrijven, maar ieder heeft zo zijn eigen verhaal.
1: Ja, een eigen passie.
0: Ja,
1: dus, daar gaat het om.
0: Dus je kan het eigenlijk niet met één ding vergelijken,
1: denk ik.
0: Het is dan een hele eer dat ik er sta.
1: Ja.
0: En dat mensen mij leren kennen, maar ik ook andere mensen leren kennen.
1: Zeker,
0: want
1: heel belangrijk.
0: Ik denk dat een heel groot netwerk opbouwen heel goed is voor je
1: onderneming.
0: Ja,
1: maar ook, jij doet wel heel veel zelf. Maar het is ook fijn om eens een keer even met iemand die ook zoiets opbouwt. Al is het een andere tak van sport. Maar om daar gewoon eens even mee te sparren.
0: Heel interessant altijd om met andere ondernemers te praten. Die er ook al wat langer in zitten. Of ook net beginnen. En waar je tegenaan loopt. Of, of wat je van elkaar kan leren.
1: Precies. En wat is uiteindelijk je doel?
0: Nou, zo groot mogelijk worden. maar ook niet te groot. Want ik wil eigenlijk dat persoonlijk en die familiaire band wil ik behouden. Dus ik wil inderdaad wel groot. Maar ik hoef niet de grootste dansschool van Apeldoorn te worden.
1: Nee.
0: Dat is natuurlijk heel leuk. Maar... Nou, ik denk dat niet helemaal bij me past. Ik denk dat ik wil iedereen leren kennen. En ik wil ook dat ze mij leren kennen. Uiteindelijk is het superleuk als ik ook andere dansdocenten om mij heen heb. Waar we echt een groot lesaanbod kunnen creëren. En voor ieder wat wils.
1: Ja.
0: En dat we niemand hoeven buiten te sluiten. En dat iedereen ook echt welkom is. Dus
1: nou,
0: dat zijn mijn doelstellingen eigenlijk. Ja,
1: nou,
0: zeker.
1: Hartstikke goed.
0: Ja.
1: Ga zo door.
0: Nou ja, dat ga ik zeker doen.
1: Kom ook terug om nog eens even te vertellen. Want volgens mij valt er nog genoeg te vertellen.
0: Ja,
1: heel veel. Ik kan wel uren blijven zitten.
0: Ja, zeker.
1: Mij.
0: Ja, altijd heel gezellig.
1: Ja, dat is hartstikke leuk. Maar ik wil je heel veel succes wensen.
0: Nou, dank je wel.
1: En zeker met alles wat je nog gaat doen. Maar ook misschien als je daar op dat podium staat.
0: Ja.
1: Wie weet. Dat je toch bent geworden.
0: Ja.
1: Dat zou heel mooi zijn. En anders... ga je gewoon lekker door.
0: Ja, daarom. Dus ik laat me niet zomaar stoppen, inderdaad.
1: Zo is het. Ga lekker door. Ik wil je bedanken, Daan.
0: Ja, jullie ook bedankt voor de tijd en dat ik hier mocht zijn.
1: Ja.
0: Supergezellig ook. Dus,
1: nou, zeker.
0: Ja.
1: We gaan gezellig verder met muziek. En dat is Life is Life van Opus. Tenminste, volgens mij wel. Ik kijk even naar Kai. Nee, het is niet Life is Life van Opus. Nee. Oh, nee. Het is Whitney Houston. I wanna dance with some

0: Ja, nou, we zijn goed bezig vanmiddag. Want het is hier druk in de studio. Daan is net vertrokken, zeg maar. Die gaat al dansen de trap nu af. En ja, daarvoor in de plaats is ook een sportief iemand gekomen. Want het is Wim van Beek. We gaan het hebben namelijk over de Spelderholtloop. En AV34 is dat aan het organiseren, volgens mij, hè?
1: Ja, klopt inderdaad.
0: Ja,
1: we gaan het op 11 oktober aanstaande, of anderhalve week.
0: Ja.
1: Bij Park Spelderholt doen we dat, geloof ik, voor de 15e keer. Gaan we het organiseren daar, op die locatie.
0: Ja, mooie locatie.
1: Ja, dat is zeker een mooie locatie. Het is een prachtig gebied
0: ja.
1: Met heel veel heuvels. Echt, het is echt voor de liefhebbers een echt fijn parcours. We hebben daar 4 afstanden de laatste jaren. 500 meter voor de speciale doelgroep. Dat zijn ook voor, met name voor bewoners van Park Spelderholt.
0: Oh ja.
1: En die helpen ons ook mee. Ook bij AV34 hebben we zo'n doelgroep. Een paar tehuizen in Apeldoorn doen ook mee. Die brengen hun patiënten of bewoners.
0: Ja.
1: Bewoners moet ik natuurlijk zeggen. Daar naartoe doen daar mee op 500 meter. Dus daar op die 500 meter voor het kasteel. Daar we doen mensen mee van allerlei pluimage. Van rolstoel op een rollator. En
0: oh ja,
1: weet niet wat
0: ook
1: van,
0: dat?
1: Ja.
0: Hoe gaat dat dan?
1: Ja, nou ja, ze kunnen allemaal zelf bewegen.
0: Ja.
1: En sommige patiënten, bewoners zitten in een rolstoel.
0: Mm-hmm.
1: En kunnen met een joystick hun stoel verplaatsen.
0: Oh ja.
1: En zo doen ze daarvoor. Dit is gewoon een asfaltweg, dus dat is ook prima te doen.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat even over die 500 meter.
0: Mm-hmm.
1: De 2 kilometer is wat langer. Die gaat al een stukje over het Park Spelderholt, het park af. Een stukje fietspad van de Noordweg en dan weer het Park Spelderholt op. Dat is al een beetje voor de jongere, oudere jeugd die van een beetje uitdaging houdt.
0: Ja.
1: Die lopen die 2 kilometer. Daar kan ook iedereen aan meedoen. Dan hebben we de 5 kilometer en de 10 kilometer. De 5 kilometer is echt voor de recreanten. Maar goed, ook dat wordt hard gelopen. 5 kilometer is op een zeer heuvelachtig parcours.
0: Dat is het zeker daar, hè?
1: Ja, Parkberg en Bos ligt al behoorlijk op een heuvel. Maar in het gebied daarachter is natuurlijk nog, nog meer mooie heuvels.
0: Ja.
1: En die daar niet genoeg aan hebben, dat zijn natuurlijk de mannen en de vrouwen van de 10 kilometer. Dat zijn echt de echte diehards. En die gaan het rondje 2 keer lopen deze zondagmorgen. Ja?
0: Ja? Dat staat dan 20 kilometer?
1: Nee, 10 kilometer.
0: Oh, zo.
1: Nee, 10 kilometer. Nee, ik zei een rondje van 5, 2 keer.
0: Oh, nee, zo, ja, sorry.
1: Ja, nee,
0: ik denk 20 kilometer.
1: Nee,
0: dat,
1: dat zou best kunnen, hoor.
0: Ja,
1: misschien moeten we er eens over nadenken. Maar een gek opvallend is tot nu toe dat die 10 kilometer de meeste inschrijvingen heeft. Dus deze mensen kiezen bewust dus ook voor deze afstand en voor deze locatie. En nou ja, degene die vaker meegedaan hebben, weet ook wat ze te wachten staat.
0: Mm-hmm.
1: En als het zo weer blijft zoals nu, zal het ook de mooiste editie worden. Want we hebben ook wel eens daar in de stromende regen staan organiseren. Maar goed, samen met Park Spelderholt.

0: doen we dat. En dit is een mooie locatie.
1: Het is wel een hele organisatie altijd weer, denk ik.
0: Ja, dat is ook zo. Want we hebben een paar mensen, man of 4, 5, die het parcours uitzetten met pijlen en linten en hoe het allemaal heten mag. En alles vrijmaken. Parkspel De Hol, die leerlingen die zijn al een week bezig om het park helemaal weer netjes te laten zien. Alle rommel van het terrein af is, dat iedereen weer vrij kan. De tenten worden ingericht, alles wordt klaargemaakt. We hebben zo'n 250 tot 300 deelnemers, ook zoveel toeschouwers.
1: Oh ja,
0: dat betekent dat we ook bijna 500 mensen op de locatie hebben. Het restaurant is open, het zwembad is open, het hotel is open. Alles is beschikbaar voor deze zondagochtend.
1: Ja, zondagochtend. Maar als je nou met de auto komt,
0: dan kun je daar heel goed parkeren. Als je de trein oprijdt, hebben ze aan de linkerkant, langs die nieuwe villa, hebben ze een prachtig parkeerterrein. Als het parkeerterrein vol is, hebben we nog een parkeerterrein.
1: Oh.
0: Een prachtig weiland. We hebben daar verkeersregelaars, de bekende verkeersregelaars die elk jaar ons helpen, staan er weer klaar om iedereen met de auto daar op een plek te wijzen. En tot nu toe hebben we daar geen problemen mee gehad.
1: Geweldig, toch? Ja, maar mooi toch dat het zo
0: ja,
1: gaat.
0: Ja, mag ik even roddelen?
1: Ja,
0: 14 dagen geleden organiseer ik de Kleveren.
1: Ja.
0: En op zaterdag dan is er voetbal in het Oordebos en bijna niemand kan de auto verschillend parkeren. Ik was afgelopen zondag in het Oordebos. Werd er ook gevoetbald, maar door andere clubs en een korfbalclub en een honkbalvereniging. En iedereen was keurig geparkeerd.
1: Oh, dat kan wel.
0: Het kan wel.
1: Het kan wel. Dat willen we nog even zeggen.
0: Dus het ligt dus aan de bezoekers van die vereniging op zaterdag.
1: Ja.
0: Dat niet onder controle hebben.
1: Oh, oh. Ja, zo zie je maar. Maar jullie hebben het goed onder controle.
0: Ja, ik hoop het wel. Nee, ook niet altijd.
1: Oh.
0: Bij dit evenement wel. Laten we het zo zeggen.
1: Ja. Als je mee wilt doen, dat kan nog steeds. Kan je
0: kunt inschrijven. Op de website van Park Spel De Hol staan alle informatie. Het hele verhaal wat ik hier bij me heb, staat daar al precies beschreven. Er is natuurlijk een website voor, dit inschrijven.nl. En als je dan op 11 oktober kijkt, dan zie je ons erbij staan. Je kunt inschrijven tot en met de woensdag voor het evenement.
1: Oh.
0: En op de dag zelf kan er heen geschreven worden. Alleen is het dan wel €2,50 duurder.
1: Ja,
0: maar ik moet daar natuurlijk een wedstrijdsecretariaat optuigen met 3, 4 mensen. En met alle voorzieningen. Dus dat kost het iets duurder.
1: Ja, tuurlijk. Dat snap ik ook.
0: Ja.
1: En dan is het ook nog. Je kunt daarna ook nog lekker genieten van wat lekkers.
0: Ja, Mark, ik zei het al. We hebben een paar sponsoren. Onder andere de Cross en de Hanos. En die hebben wat dingen beschikbaar gesteld. Dus daar is de lopers aangeboden. En de toeschouwers hebben we koffie en thee. En ik mag niet zeggen op zondagmorgen, maar ook bier en limonade.
1: Nou, ook dat nog. Ja. Nou, we hebben die gehoord, hoor. Maar wel lekker, toch?
0: Ja.
1: Zo'n biertje.
0: En als je wilt lunchen, het restaurant is
1: ook.
0: Je kunt na afloop ook lunchen op het Parkspel De Hol.
1: Kijk.
0: Maar dat is wel voor eigen rekening.
1: Ja, dat snap ik helemaal. Want het wordt totaal te gek natuurlijk.
0: Ja,
1: dat kan
0: natuurlijk
1: niet. Maar het is wel heel leuk dat jullie het organiseren. Je zegt bijna de 15e keer of de 15e keer.
0: Ja.
1: En wordt het nog extra gevierd? Met een
0: Nee, dat niet.
1: Nee.
0: We doen wat dat betreft gewoon normaal. We doen gewoon een leuk evenement organiseren.
1: Ja.
0: Doen daar een heleboel mensen plezier mee.
1: Ja.
0: En Spark Spel De Hol doet met de opbrengst weer wat leuke dingen voor de leerlingen.
1: Ja.
0: Dus, wat dat betreft is dat dan prima te doen daar.
1: Ja, en het is er gewoon hartstikke mooi.
0: Ja.
1: Ja, toch? Ja. Nou, lekker sportief bezig.
0: Huh? Dankjewel.
1: Ga je zelf ook meelopen nog?
0: Nee, ik mag de boel aan elkaar kletsen.
1: Oh ja, dat vind ik ook wel
0: dat moet ook gebeuren,
1: ook belangrijk,
0: van
1: toch?
0: Begin tot eind. Ja.
1: Dankjewel, Wim, dat je hier naartoe bent gekomen deze keer.
0: Graag gedaan.
1: Ook leuk. We gaan met muziek verder. Ik laat het maar even op me afkomen, geloof ik. Want voordat ik weer iets verkeerd zeg. Oh, kijk. Walking into Sunshine.

Own Business. Dat is echt al heel erg oud. We zijn al bijna aan het eind van ons eerste uur van deze matinee. We gaan natuurlijk zometeen gewoon lekker verder. We hebben het weer over van alles en nog wat. En we hebben ook al heel veel muziek klaarstaan. We gaan er zo eventjes uit met Annie Laurie. Stop Talking and Walking. Daar is die al.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Meer dan 300 toeslagenkinderen hebben een brief overhandigd aan Tweede Kamerleden met de oproep tot onafhankelijk onderzoek naar hun uithuisplaatsing. Tussen 2015 en 2022 werden ruim 2000 kinderen uit huis geplaatst door financiële problemen veroorzaakt door de kindertoeslagaffaire. Eind juni 2022 woonden nog bijna 650 kinderen niet thuis. Twee zorgverzekeraars schieten volgens de Nederlandse Zorgautoriteit gedeeltelijk tekort in hun zorgplicht. Het gaat om de toegang tot medische hulpmiddelen in acute situaties voor mensen met diabetes, incontinentie of stoma- en wondzorg. Zorgverleners en patiënten hebben daar volgens de NZA soms moeite mee. De toezichthouder eist op korte termijn verbeteringen. Bij een steekpartij op een school in Slowakije is een docente om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond. Het incident gebeurde in Stashko. De vermoedelijke dader is een leerling uit de 8e klas, waarschijnlijk tussen de 13 en 15 jaar oud. De politie heeft de situatie inmiddels onder controle. Op de westelijke Jordaan-oever zijn drie agenten gewond geraakt bij rellen rond de terugkeer van een Palestijns gezin naar hun woning. Zo'n 100 kolonisten probeerden dat te verhinderen door met stenen te gooien en wegen te blokkeren. Het huis van het gezin zou later in brand zijn gestoken. Premier Netanyahu, minister Saar en president Herzog hebben het geweld veroordeeld. Dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon geregeld door de bewolking en blijft het droog. De wind komt uit de oost tot zuidoost en is zwak tot matig. Het wordt 22 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. Morgen wordt het opnieuw warm met 22 tot 24 graden in het westen en lokaal 28 graden in Limburg. En tot zover het nieuws.

0: Dit is de matinée met Lydia Olsthoorn.
1: En natuurlijk met Alexander, maar ook met Kai. Want die helpt ook heel goed mee daar aan de technische kant. Wat gaan we doen de tweede uur van de matinée? We gaan het hebben over concerten die worden gehouden in de Sint-Martinuskerk in Buslo. Bijvoorbeeld 4 oktober, daar komt duo De Vrome en Lutmer met Franse chansons. En 25 oktober Veldbergen Trio met Duitse virtuozen. We gaan het ook nog hebben met Melissa Gerritsen over Orpheus. Wat is er allemaal te doen? En we gaan er ook wat uitlichten. Bijvoorbeeld de Titanic en de Tulip Town. Nou, we hebben ook muziek klaarstaan. En het blijft zonnig met Corrie Konings en Johan Heuser.

Het beweeghalf uurtje bij basis ontmoetingsplek Zilverschoon in Apeldoorn blijkt een briljante vondst. 3 jaar lang komen buurtbewoners elke donderdagochtend samen om onder begeleiding van een vrijwilliger kracht- en balansoefeningen te doen. Doordat de groep steeds groter wordt, is er gestart vanaf maandag 14 september een tweede groep. En dat is dus op maandagmiddag. Om alle activiteiten mogelijk te maken is Sportservice Apeldoorn op zoek naar sportieve vrijwilligers. En die het leuk vinden om een groep te begeleiden. De vrijwilligers krijgen ondersteuning, trainingen en de kans om ervaringen uit te wisselen.

0: Bryan Adams, Summer of 69. In de Sint Maarten-Martinuskerk in Buslo, daar worden ook weer allerlei concerten georganiseerd. En nou, het eerste concert is op 4 oktober. En ik ga erover praten met Eva. Ja, en ik durf je de achternaam niet uit te spreken. Goedemiddag.
1: Zal ik
0: doen? Ja, doe maar. Oh, oké. Okay. Ja, ik ga het niet nadoen. Nee, maar leuk dat u aan de lijn bent. Want ja, we gaan het hebben over de concerten die in oktober gaan plaatsvinden. Bijvoorbeeld zondag 4 oktober om 3:00. Dan komt er een duo, hè, bij jullie.
1: Ja, dat is een Mirjam de Vrome en Martijn Lutmer.
0: Oké. Okay.
1: En die brengt mama vol Franse chansons.
0: Kijk, dat is mooi. En, ja. en wat moet ik me daar precies bij voorstellen?
1: Nou, het zijn twee mensen, twee muzikale mensen. Mirjam is een alt en Martijn die begeleidt haar onder andere op de mondharmonica.
0: Ja.
1: En ja, het is een heel vrolijk duo die hele bekende chansons zingt en speelt. En daarmee een hele middag vult, of tenminste vanaf 3:00 tot zeker, nou ja, over 4:30, 5:30.
0: Ja, ja, ja. Nou, ja. Wat mooi. En doen ze dat vaker als duo? Spelen ze altijd als duo?
1: Ja, dat weet ik niet helemaal. Ik vermoed het wel,
0: ja.
1: Zeker. Maar misschien dat een sopraan ook nog wel eens een keer alleen ergens iets doet. Maar dat kan ik me bijna niet voorstellen. Want ze moet natuurlijk wel begeleiding hebben.
0: Ja, zeker. Zeker, ja. En u zei net, Martijn die speelt dan mondharmonica erbij. En ook andere instrumenten?
1: Nou, Mirjam die begeleidt zichzelf ook op de gitaar.
0: Oh, ja.
1: En dat doet ze samen ook met Martijn.
0: Ja.
1: En ja, het zijn prachtige chansons, melancholisch en ja, heel verfijnd ook.
0: Ja.
1: Het is een vrolijke duo.
0: Ja, ja, wat leuk dat het, dat het bij jullie komt. Nou, we kunnen er gewoon naartoe, hè? 4 oktober,
1: ja.
0: Toch?
1: Ja, ja hoor, zeker.
0: En het is om 3:00. En dan, als we nog even verder gaan in oktober, want zondag 25 oktober om 3:00 komt er het Veldbergen trio. En wat komen die doen?
1: Nou, die komen muziek maken van Duitse virtuozen.
0: Ja.
1: Dat is de muziek die Anton Dvorak gemaakt heeft.
0: Ja.
1: En dat noemt de Duitse virtuozen.
0: Ah.
1: Zijn lyrische legenden eigenlijk. En is een zestal liederen en of een zestal delen, moet ik zeggen.
0: Mm-hmm.
1: Dan is er ook nog het trio van Reinecke. En dat is lastig om ze hier allemaal te vertellen.
0: Ja,
1: maar
0: snap ik. Ja, ja.
1: Het is een heel virtuoos spektakel.
0: Ja.
1: Van Henk Veld die speelt horen en Nicole van Jaarsveld klarinet en Angelique Heemsberg piano. En delen vanuit die Dvorak die zijn geschreven voor horen, klarinet en piano, maar ook wel eens voor een ander instrument erbij. Maar dit is dus het ene met horen, klarinet en piano.
0: Ja,
1: en,
0: ja. Bijzonder eigenlijk, hè? Met die horen erbij ook. Ja.
1: Ja, en dan spelen ze later ook nog variaties op thema's

0: uit Mozart Don Juan van Sobek.
1: Mm-hmm.
0: En die worden weer afgewisseld met horen en piano. En hoornist Henk.

0: muziek met accordeon en voetenpercussie en tafelbellen.
1: Ja, leuk. Van alles.
0: En dat is een Valentijnconcert.
1: Oh ja. Ja, wat leuk. Als we nou erbij willen zijn, hè, en we willen kaarten bestellen, wat kunnen we dan het beste doen?
0: Dat kan via de website.
1: Ja, en wat is dat?
0: Maar, en de website is, moet ik even dat erbij, is www.sint-martineskerk-buslo.org.
1: Oké. En dan kom je op jullie website en dan kan je kaarten bestellen.
0: Kan je kaarten bestellen. Ja. Kan ook aan de kassa, hoor.
1: Ja, kan het gewoon ook aan de kassa.
0: Alleen, je weet van tevoren nooit hoeveel mensen er komen. En het kan een keer gebeuren dat het helemaal vol zit. Maar er kunnen 150 man in de kerk.
1: Nou,
0: dus kan ook aan de kassa.
1: Ja, en ik zie ook staan, hè, voor jongeren, hè, tot en met 18 jaar. Hè, daar is het een wat gereduceerde prijs volgens mij.
0: Ja, ja.
1: Tot 12 jaar is het zelfs gratis.
0: Ja, ja, klopt.
1: Ja, ja. Ja. Wat leuk dat jullie dit allemaal organiseren. En steeds ook weer wat anders. Hè. Dat is ook juist het leuke natuurlijk ervan. Ja. Heel goed. Ja.
0: Mama, mooi, hoor. Heel geëerd en... voor elk wat wil, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, ja, dus er is altijd wel wat bij. Ja.
0: En we zijn dus heel luchtig aanstaande zondag.
1: Ja.
0: En dan wordt het ietsje serieuzer. en dan nog wat. En dan weer in november. Dat is van Capella Fontana, Musicalische Exequien. Dat is ook een, dat slaat een beetje op alle zielen.
1: Mm-hmm.
0: Roostmuziek en... ja, en dan komen de kerstconcerten al.
1: Ja, dat gaat
0: 12 december.
1: Ja.
0: 12 december. Er staat trouwens fout in het programma of op de website. Dat moet 12 december zijn, want er staat zaterdag 15, maar dat klopt niet.
1: Oh. Ja, maar weet je wat? Misschien is het leuk als u nog een keertje in november of zo bij ons in de studio vertelt, zeg maar, wat er dan allemaal nog te doen is, ook voor die kerstconcerten.
0: Heel graag.
1: Dat is natuurlijk heel leuk om dat ook te weten. En mensen hebben keus genoeg. Dus wat dat betreft...
0: Hè?
1: Ja. Ik wil u nu bedanken voor wat u nu verteld heeft over de aanstaande zondag. Hè, Duo De Vrome en Lutmer. Zeker de moeite waard. En 25 oktober Veldbergen Trio. En kijk gewoon eens even op die website van de Sint-Martinuskerk Buslo. Ik wil u bedanken. En tot ziens. Dag. Thank you.

0: in the Wailers, Could You Be Loved.
1: Radio Apeldoorn,
2: het weerbericht.
0: Na plaatselijk mist en wat bewolking is het vandaag zonnig. Daarbij wordt het uitzonderlijk warm voor eind september, met maxima tussen 23 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. De oost- tot zuidoostenwind is zwak tot matig. Morgen begint zonnig met later bewolking. Het blijft zomers met 23 graden langs de kust tot 28 graden in Limburg. Einde middag volgen in het zuidwesten enkele buien met kans op onweer. Donderdag is overwegend bewolkt met in de ochtend regen bij zo'n 21 graden. Vrijdag keert het nazomerweer na eventuele ochtendmist terug bij maxima rond 20 graden.

Zomerdag aan de gracht, daar reden geen volgkoetsen voor. Het verkeer werd wel even tot staan gebracht. Men wist niet eens waardoor. Maar op de straat, in de zon,

0: Zonneveld. Een zomerdag aan de gracht. En daarvoor Belle Perez met El Mundo Bailando. En zoals iedere maand ga ik praten met Melissa Gerritsen van Orpheus. Want dan gaan we er even wat voorstellingen uitlichten. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, leuk om jou weer te spreken. En je had ook een aantal dingen opgeschreven waar je het over wil hebben.
1: Ja.
0: Onder andere de Titanic.
1: Ja, Titanic. Dat is, Titanic is de film. En Titanic is de... Niemand weet hoe je het moet uitspreken. Er zijn heel veel discussies over.
0: Oké. Okay.
1: Dat is al één grote grap eigenlijk rondom die voorstelling. Dus dat maakt het al heel erg leuk.
0: Oh.
1: Maar het is eigenlijk... een grote parodievoorstelling eigenlijk op de film The Titanic.
0: Okay.
1: En dan met Celine Dion eigenlijk in de hoofdrol.
0: Ja.
1: Dus zij zet zichzelf gewoon in het verhaal van die film. Want ze heeft echt niet alleen de titelsong gezongen, zeg maar. Het iconische nummer My Heart Will Go On. Maar ze heeft eigenlijk gewoon op die boot gezeten in die film. En ze was er gewoon bij. Dus waarom dat verhaal klopt eigenlijk helemaal niet. En dat gaat ze in die voorstelling zo vertellen.
0: Oh.
1: Met natuurlijk allemaal andere nummers van haar ook erbij.
0: Ja.
1: En Celine Dion wordt gespeeld door René van Wegberg. Die speelt al jarenlang in de grootste musicals. En die heeft een ontzettend groot komisch talent ook. Dus het is echt hilarisch eigenlijk als je er naartoe gaat.
0: Een mooie show.
1: Helemaal.
0: Het is ook gewoon om je te ontspannen. Het is een echte...
1: Zeker, ja.
0: Ja, een

0: Leuke voorstelling.
1: Ja, neem je tissues mee, maar dit keer niet vanwege het dramatische verhaal, maar echt omdat je aan het huilen bent van het lachen.
0: Oké, je gaat niet ten onder, zeg maar, met de boot en al,
1: nee,
0: zeg maar.
1: Nee.
0: Ik durf het nou bijna niet meer uit te spreken, natuurlijk. En wanneer komt dat?
1: Die hebben we een heel weekend in oktober. Van 23 tot en met 25 oktober staan ze bij ons in de grote zaal.
0: Ja.
1: Dus het is eigenlijk echt een voorstelling die je niet mag missen. Dus kom vooral met je hele vriendengroep en zo. Langzaam, het is echt een hilarisch avondje uit.
0: Ja,
1: dus echt,
0: en is het een grote cast, zeg maar?
1: Nee, het valt eigenlijk wel mee. Ze zijn met, ik geloof, iets meer dan 10 personen op het toneel.
0: Oh.
1: Maar er zit ook een live band op het toneel. Dus je ziet ook de muziek gespeeld worden. En het is eigenlijk een soort Las Vegas-achtige sfeer. Dus het is ook allemaal lekker groot en overdreven. Mm. En heel veel glitter en heel veel... heel veel grappen. Dus er wordt echt ontzettend veel ook over hedendaagse dingen gesproken.
0: Leuk.
1: Maar ook de film wordt een beetje op de hak genomen. Dus er wordt ook een soort van een twist aangegeven. Het is gewoon een hele belevenis eigenlijk.
0: Ja, ja. Nou, heel leuk om daar naartoe te gaan, zeg.
1: Absoluut.
0: Ja, en dan had je ook nog iets voor ons. Volgens mij heb ik die man wel eens gezien. Dacht ik, Tulip Town.
1: Ja.
0: Komt hij ook bij Podium Klassiek of zo? Is hij daar ook niet eens geweest met van die grote decorstukken? Dacht ik.
1: Het zou goed kunnen, want hij maakte heel veel hele herkenbare producties. Het is Steven de Jong.
0: Ja.
1: En die is daar eigenlijk bekend om zijn decor van karton.
0: Precies.
1: Dus hij maakt een soort pop-up decor. Dus wat je kent van die kaarten, zeg maar, die als je die open doet, dat er dan zo'n mooi pop-up ding uitkomt.
0: Ja.
1: Zijn hele decor bestaat er eigenlijk uit. Dus je wisselt heel snel tussen verschillende locaties tijdens zijn voorstellingen. Maar dat is allemaal heel ingenieus met kartonnen stukken gedaan eigenlijk.
0: Tjoh,
1: het is echt. Alleen dat al is al heel erg tof om te zien.
0: Ja, maakt hij dat zelf of zo? Hoe zit dat?
1: Ja, hij maakt die decorstukken helemaal zelf.
0: Zo.
1: Dus hij, het is eigenlijk, ergens is het ook heel erg duurzaam, want het is gewoon karton. Dus het is allemaal niet. En hij hergebruikt ook dingen van andere voorstellingen. Dus soms zie je, als je hem vaker zou zien, zeg maar in het theater, dan denk ik dat je ook wel weer dingen herkent uit andere voorstellingen.
0: Oh, zo.
1: Die hij dan weer hergebruikt.
0: Ja.
1: Dus het is heel knap dat je van kartonnen dingen iets kunt maken wat dus wel mee op tour kan ook. Langs allemaal verschillende theaters zonder dat het stuk gaat.
0: Ja.
1: Maar er ook voor zorgt dat je dus een hele toffe voorstelling ziet.
0: Ja, ja, want het is een rebelse operette.
1: Ja, ja, het is een beetje moeilijk te omschrijven deze voorstelling.
0: Oh.
1: Want het is, ze omschrijven het zelf als een rebelse operette. Maar het is eigenlijk gewoon een heel tof verhaal met muziek. Dus het is eigenlijk ook een soort muziektheater. Het is allemaal niet zo heel zwaar. Er zit ontzettend veel humor in ook. Dus er zitten ook echt heel veel grappige dingen in. Heel veel woordspelingen. Het zit gewoon heel goed in elkaar eigenlijk. Dus de hele tekst en de muziek passen allemaal wel bij elkaar. Er zit wel een beetje punk in. Dus het mag allemaal wat luid zijn. En het is allemaal een beetje schoppen tegen dat wat we normaal vinden eigenlijk.
0: Ja, ja.
1: Maar wel op een hele leuke manier. Dus het voelt helemaal niet alsof je iets opgelegd wordt, maar je wordt gewoon meegenomen in deze hele bijzondere wereld eigenlijk waar het afspeelt.
0: Ja. Maakt hij het dus allemaal zelf, zeg maar ook het hele stuk? Of hoe doet hij dat?
1: Hij is ook regisseur van het stuk, dus hij heeft het ook echt helemaal zelf gemaakt. En dat doet hij samen met 4 castleden en nog 3 bandleden.
0: Zo.
1: Die staan op het podium.
0: Ja.
1: En hij speelt er zelf ook in mee. Dus het is ook hij is van alle markten thuis, zeg maar.
0: Ja,
1: dus
0: knap,
1: het is echt,
0: hè?
1: Zijn voorstelling. Het is ontzettend knap.
0: Ongelooflijk.
1: En,
0: ja.
1: Het is gewoon echt een hele leuke voorstelling. Gewoon ook qua verhaal en zo is het gewoon wel heel erg. Het zit ook wel echt heel goed in elkaar. Het is gewoon goed te volgen ook, maar er zitten hele leuke plot twists in. Die ik natuurlijk niet ga vertellen nu.
0: Nee.
1: Maar die het is echt. Een heel leuk avondje uit eigenlijk als je gaat kijken.
0: Wat goed. En wanneer komen die naar jullie toe?
1: Hetzelfde weekend als Titanic. Dus ook van 23 tot 25 oktober
0: zijn
1: ze ook hier en dan in onze middenzaal. Dus
0: nou kijk. De een avond daarin, de andere avond daar.
1: Ja, dat zou helemaal leuk zijn.
0: Dat zou mooi zijn, hè?
1: Dat zou je eigenlijk wel moeten doen. Want het zijn allebei echt ontzettend leuke voorstellingen. Dus,
0: Nou, jullie hebben nog veel meer in het aanbod, zeg ik eigenlijk.
1: Absoluut.
0: Altijd. Maar dat is natuurlijk ook gewoon zo. En daarvoor moet je gewoon op jullie website kijken. En gewoon lekker eens een keertje weggaan. Lekker, ook middags vaak, hè? Voorstellingen
1: vaak
0: tegenwoordig.
1: Vaak ook middagsvoorstellingen. We hebben ook wel middagje uitvoorstellingen. Dus als je dat vooral voor de wat oudere doelgroep die zeg maar overdag meer tijd heeft en 's avonds soms de deur niet meer uit wil. Daar hebben we 's middags weer voorstellingen voor. In het weekend hebben we natuurlijk vaak 's middags voorstellingen. Dus er is altijd wel iets te beleven hier in Orpheus.
0: Ja, nou zeker. Zeker de moeite waard. Absoluut. Ik wil je bedanken, Melissa, voor je bijdrage hier in ons programma.
1: Graag gedaan.
0: En ik spreek je graag volgende maand weer.
1: Ja, tot volgende maand.
0: Tot ziens.
1: Doei.
0: Ja, we gaan verder met Celine Dion. Natuurlijk, My Heart Will Go On.

Leuk nieuws. Wij zijn genomineerd voor de Apeldoorn Business Awards in de categorie maatschappelijke organisatie. De Apeldoorn Business Awards, die sinds 2016 jaarlijks wordt uitgereikt, zijn prijzen voor ondernemers in Apeldoorn. De onderscheiding wordt uitgereikt tijdens een feestelijke awardshow in Theater Orpheus op donderdagavond 15 oktober. Station manager Theo Witloks omschrijft de nominatie als een mooie kers op de taart na een moeilijke tijd, waarin RTV Apeldoorn na 5 jaar weer de lokale omroep van Apeldoorn werd. Stemmen kan via de website van de Apeldoorn Business Awards, apeldoornbusinessawards.nl.

Dusty Springfield, summer is over. De Apeldoornse bowlingclub Ouderen, ABCO, heeft zichzelf als doel gesteld om meer senioren in de regio aan te moedigen om te gaan bewegen en de sociale interactie te zoeken. Elke dinsdagmiddag van 2 tot 3 komen de leden samen in de bowlinghal aan de Nieuwstraat om te bowlen. En momenteel heeft de club 20 leden en er is ruimte voor nieuwe leden. Iedereen van 50 plus is van harte welkom. En meer informatie is te krijgen via Marcel Hovens en zijn e-mail is info@abco-bowling.nl. Dus info@abco-bowling.nl.

Brooks and Dunn, Indian Summer. Chocoladeliefhebbers kunnen op vrijdagavond 9 oktober om 19:30... terecht bij een vegan chocoladeproeverij in theehuis Westerinkerpark aan de Zilverweg 32 in Apeldoorn natuurlijk. En tijdens deze proeverij kunnen de bezoekers genieten van 21 verschillende soorten vegan chocolade. En ontdekken zij de verhalen achter cacao, fairtradehandel en duurzaamheid. De organisatie wil met de proeverij laten zien dat bewuste keuzes en genieten prima samengaat. Aanmelden kan via veganvrijdagapeldoorn@gmail.com.

André van Duin met Als de zon schijnt. Ja, wat een heel zomers programma eigenlijk. Want het is gewoon ook warm en het lijkt nog helemaal geen herfst. Maar ja, het is het natuurlijk wel. Dus we dachten, nou, laten we toch een zonnige uitzending ervan maken. Ik wil Alexander natuurlijk bedanken voor het uitzoeken van de muziek en de techniek. En Kai, die is er ook weer vanmiddag, gelukkig. En ja, die heeft ook het een en ander gedaan, hoor. Echt waar. En de redactie natuurlijk beneden, die heeft weer al die leuke nummers uitgezocht. Ik wil u nog even attent maken op natuurlijk die verkiezingen van die Apeldoornse Business Awards. U kunt nog stemmen, want 15 oktober dan wordt het allemaal bekendgemaakt in Orpheus. En wilt u op ons stemmen, dan ga naar apeldoornbusinessawards.nl. En ja, daar is het dan allemaal te vinden. Wij gaan er zo uit met Queen, Don't Stop Me Now. Blijf gezond, volgende week.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De 24-jarige Amsterdammer die is aangehouden in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt ook verdacht van een poging om twee moorden uit te lokken. Dat meldt de politie. De man wordt daarnaast verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Hij was eerder veroordeeld voor onder meer afpersing en het hacken van bedrijven. De veroordeling van Willem Engel voor opruiing tijdens de coronapandemie is definitief. De Hoge Raad laat de taakstraf van 60 uur in stand. Engel werd veroordeeld omdat hij onder meer opriep tot deelname aan een verboden demonstratie en het negeren van coronamaatregelen. Voor andere aanklachten werd hij vrijgesproken. Meer dan 300 toeslagenkinderen hebben een brief overhandigd aan Tweede Kamerleden met de oproep tot onafhankelijk onderzoek naar hun uithuisplaatsing. Tussen 2015 en 2022 werden ruim 2000 kinderen uit huis geplaatst door financiële problemen veroorzaakt door de kindertoeslagaffaire. Eind juni 2022 woonden nog bijna 650 kinderen niet thuis. Bij een steekpartij op een school in Slowakije is een docente om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond. Het incident gebeurde in Stashko. De vermoedelijke dader is een leerling uit de 8e klas, waarschijnlijk tussen de 13 en 15 jaar oud. De politie heeft de situatie inmiddels onder controle. Dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon geregeld door de bewolking en blijft het droog. De wind komt uit de oost tot zuidoost en is zwak tot matig. Het wordt 22 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. Morgen wordt het opnieuw warm met 22 tot 24 graden in het westen en lokaal 28 graden in Limburg. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Estland beschuldigt Rusland van betrokkenheid bij de brandstichting bij een defensiebedrijf in Tallinn. Het bedrijf Milrem Robotics levert onder meer onbemande militaire voertuigen aan Oekraïne. 3 verdachten uit Letland zijn aangehouden en uitgeleverd aan Estland. Het onderzoek loopt nog. Rusland ontkent betrokkenheid en noemt de beschuldigingen onjuist. De hoeveelheid PFAS in het bloed van Nederlanders is sinds 2016 gedaald. Toch zit bij 71% van de onderzochte volwassenen de hoeveelheid nog boven het niveau dat als veilig wordt beschouwd. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM onder bijna 1000 bloeddonors. Vooral in Zeeuws-Vlaanderen zijn de concentraties relatief hoog. De 24-jarige Amsterdammer die is aangehouden in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt ook verdacht van een poging om 2 moorden uit te lokken. Dat meldt de politie. De man wordt daarnaast verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Hij was eerder veroordeeld voor onder meer afpersing en het hacken van bedrijven. Meer dan 300 toeslagenkinderen hebben een brief overhandigd aan Tweede Kamerleden met de oproep tot onafhankelijk onderzoek naar hun uithuisplaatsing. Tussen 2015 en 2022 werden ruim 2000 kinderen uit huis geplaatst door financiële problemen veroorzaakt door de kindertoeslagaffaire. Eind juni 2022 woonden nog bijna 650 kinderen niet thuis. Dan nog het weer. Vanavond zijn er heldere perioden en blijft het nog lang warm. De wind is zwak tot matig uit het zuidoosten. Vannacht wisselen heldere perioden en wat hoge bewolking elkaar af en daalt de temperatuur naar 14 tot 17 graden. In Limburg lokaal 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Na een week van gevechten hebben Ethiopische regeringstroepen de stad Alamata ingenomen, een strategische locatie in Tigray. Een alliantie van 7 groeperingen probeert premier Abiy Ahmed te verdrijven. Al 150.000 mensen zijn gevlucht. Op 20 september werd een hulpconvooi gebombardeerd. Buurland Eritrea steunt nu verrassend de rebellen. De meerderheid in de Tweede Kamer steunt een oproep van VVD-lid Bente Becker om het aangifteproces na seksueel geweld te verbeteren. Slachtoffers worden nu geconfronteerd met bureaucratie en moeten herhaaldelijk hun verhaal doen. Het kabinet moet slachtoffers raadplegen en een proef starten met een standaard online intake. Estland beschuldigt Rusland van betrokkenheid bij de brandstichting bij een defensiebedrijf in Tallinn. Het bedrijf Milrem Robotics levert onder meer onbemande militaire voertuigen aan Oekraïne. 3 verdachten uit Letland zijn aangehouden en uitgeleverd aan Estland. Het onderzoek loopt nog. Rusland ontkent betrokkenheid en noemt de beschuldigingen onjuist. En de 24-jarige Amsterdammer die is aangehouden in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt ook verdacht van een poging om 2 moorden uit te lokken. Dat meldt de politie. De man wordt daarnaast verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Hij was eerder veroordeeld voor onder meer afpersing en het hacken van bedrijven. En dan het weer nog. Vanavond zijn er heldere perioden en aan het begin van de avond is het in het zuiden en zuidoosten nog even zomers warm. De temperatuur daalt en halverwege de avond is het 18 tot 22 graden. Daarmee is het nog heerlijk weer om buiten te zijn. De wind wordt zwak tot matig en komt uit het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Leef met Peter.

Heel hartelijk welkom allemaal. We gaan er weer een groot feest van maken. We gaan leven, meeleven, inleven. Alles wat met leven te maken heeft en lekker eten. Hartelijk welkom bij Leef met Peter Vlug.

zo, ik mag me zo aannemen dat je er klaar voor zit. Tegelijkertijd dat je je hapje eet en de aardappels op het bord liggen, of friet, of de sushi, of wat het ook wordt. En wij gaan even met elkaar praten over de matrixwereld achter het voedselketen. Oh, wat valt daar veel over te zeggen? Oh, wat valt daar veel over te doen? Och, man toch, we hebben aan de ene kant de crisis van het stikstof, het verstikkende stof. Het is als een klamme deken op ons. En dat beïnvloedt ons hapje. Het beïnvloedt ons voedsel. Nog even, en die twee lopen helemaal tegenover elkaar. Daar gaan we met elkaar vandaag over praten, terwijl jij je hapje eet. En we beginnen met de waarheid, Spenderbelly. True.

0: stemmetje vork.
1: Ja, stemmetje vork. Je kunt met je rode potlood stemmen. Je kunt instemmen of je afkeuring uitspreken. Maar laat iets horen. We hebben alleen een duivels dilemma. Hebben we gestemd? Zeggen we, geef ons maar een rechtskabinet. We kijken naar USA, die gewoon zeggen van, we hebben helemaal geen stikstofprobleem. China weet waar het niet over gaat. De scheepsvaart die doet de hele lucht vol pompen. Daar kunnen 40 keer meer dan alle auto's met elkaar. Schiphol heeft geen probleem. En dan heb je een minderheidskabinet die opgezweept wordt door een stel stikstofterroristen. En daar, onder dat regime, moeten wij stand houden. En die drukken hun minderheids ellendige dragen door die ambtenaren die allemaal gelobbyd zijn door linkse rakkers en milieuterroristen. En onderwijl kreunt Nederland. Want dat vieze, goedkope, ellendige eten dat uit de verre Wegistan komt, wat 2 jaar onderweg is, wat nog 1 jaar bij de Hanos in de koelcellen is, dat wordt opgediend in plaats van het gewone common sense dat wij met elkaar gewoon lekker eten willen eten. Gewoon gezond, zoals we dat als geen ander in de wereld kunnen maken. En onderwijl heb je Janus met de volle broek die maar steeds probeert dat om te zetten in acties. En wij worden er moe van. Wij worden er zat van. We hebben er geen zin meer in. En we gaan er ook vol tegenaan. In deze uitzending wordt het vooral activiteit, action, spanning. We gaan er eens over nadenken wat we hiermee moeten doen. Want het kan toch niet zijn dat een minderheidskabinet ons opzadelt met een stel stikstofterroristen, terwijl het gewoon ons hapje aangaat. Ons dagelijks hapje. Ik wil geen sojadrap eten. En ik wil geen Pringles chips waar geen aardappel in zit. Ik wil gewoon Hollandse kost. Als jij dat ook hebt, luister verder. We gaan eerst met elkaar luisteren naar Direct Soldiers on War.

0: 20MC heeft en die ik dan probeer te contacten op de trekken. Vandaag doen we bakkie doen is koffie doen. Want ik heb een gast in de studio en dat is boer William. En William, welkom in de studio, man. Hoe gaat-ie?
1: Ja, hartstikke goed.
0: Heb je daar zin?
1: Ja, zeker.
0: Ik vind het een voorrecht dat je bij ons bent en we hebben een heleboel vragen. Dus we gaan gauw steken van wal. Jij bent helemaal op de hoogte van de boerenproblematiek. Je zit er zelf middenin. Je bent boer. Kun je iets vertellen over, in een paar zinnen over jezelf? Wat voor wat teel je? Of wat,
1: Ja, we hebben een veehouderij, rundveehouderij in Beemte Boekland. We hebben rundvee.
0: Ja.
1: We hebben veel land.
0: Ja.
1: En we werken heel veel met reststromen. Dat is eigenlijk onze specialiteit. Alles wat over is in de voedingsmiddelenindustrie, daar gebruiken we echte reststromen. Dus niet sojastroot, maar gewoon containers met bonen die niet goed zijn. Of containers met aardappels die, waar de goede papieren niet bij zitten. Of wat. Aardappels die niet goed zijn. Of van alles wat gewoon echt niet meer gebruikt kan worden. En nou, daar maken we rundvlees van.
0: Ja, oké. Okay. Dus die boeren die krijgen gewoon een veelzijdig hapje met alle...
1: Die boeren, die koeien, ja.
0: De koeien, sorry. Die hebben... En het gaat eigenlijk in deze tijd helemaal niet meer om gewoon knijterhard je bedrijf runnen. Er is heel veel onweer in de lucht. Er is veel storm. Er is veel gedonder met de boeren. Wil je me eens uitleggen, William... En ik denk maar zo dat er heel veel luisteraars zijn die denken van... ik begrijp het niet helemaal. Er zijn 5 brieven gestuurd. Wie kreeg 5 brieven van wie? Want ik hoor ze boeren steeds zeggen... het moet over zijn, die brieven moeten van de tafel. Welke brieven moeten van welke tafel en waarom?
1: Nee, het gaat om 1 brief. Die heeft Jamie Vanessa 26 juni naar de Kamer gestuurd. En daar staan 5 doelen in waar de boeren... de komende jaren aan moeten werken, waar ze uiteindelijk moeten voldoen. Dat is grondgebondenheid, waar ze moeten voldoen. En dan een emissieuitstoot per kilo fosfaat, wat een koe produceert. Dat is een technisch verhaal. Emissie doet hoeveel stikstof die ze uitstoten. Dan hebben we nog... rondom de Natura 2000 gebieden, het strokenbeleid... als je binnen 500 meter, de grond in ieder geval... die binnen 500 meter liggen of de bedrijven, die moeten extensiveren.
0: Wat is dat?
1: Dus, dan moet de stikstofuitstoot moet naar beneden.
0: Ja.
1: De komende jaren. Dat begint met minder kunstmest strooien... en uiteindelijk helemaal geen kunstmest meer... en dan alleen nog maar dierlijke mest... en dan van gewone dierlijke mest, drijfmest... wat veel gebruikt wordt, naar vaste mest... en zo steeds extensiever wordt het opgebouwd. Dus dat is 1 brief... waarin al die doelen staan waar we waar de veehouderij naartoe zou moeten.
0: Ja.
1: En dat we hebben in Nederland... heel veel boeren, ook voorlopers, ook de koeien- en kansenbedrijven... zoals die genoemd worden, waren al boeren zeg maar, op het scherpst van de snedeboeren.
0: Ja.
1: Dat zijn 11 boeren in Nederland. En niet 1 daarvan haalt op dit moment die doelen. En terwijl ze eigenlijk al de grens helemaal opgezocht hebben. Dus die boeren die hebben de afgelopen tijd... met hun adviseurs zitten rekenen van, kunnen we daaraan voldoen? Eerst denken ze, ja, grondgebondenheid, prima. Een heel deel van de boeren kan daaraan voldoen. En dan gaan ze kijken naar hun uitstoot per kilo fosfaat... of hun CO2-emissie. En dan blijkt eigenlijk dat ze daar gewoon helemaal niet aan kunnen voldoen. En die emissie, dat doel... ligt ongeveer 40-45% lager als de huidige praktijk.
0: Ja.
1: Dus er moet bijna gehalveerd worden qua uitstoot. Terwijl die dieren, die kun je niet zomaar in 1 keer... de helft van de CO2 of de helft van de ammoniak stikstof uit laten stoten. En je kunt met voeding misschien een heel klein beetje doen... maar het blijkt in de praktijk dat je maar eigenlijk heel beperkt ruimte heb om dat te beïnvloeden. Dan zou je met een dure stalaanpassing kunnen werken... met een luchtwasser, zoals we dat noemen. Om de lucht allemaal te wassen. Of een ander type mest

afvoersysteem. Voor de meeste bedrijven kost dat tonnen, half miljoen, ja. Forse bedragen. Ja. Terwijl ze niet meer

0: om 5 vergunningen, bestaande vergunningen van bedrijven die al heel lang bestaan, om die in te trekken.
1: Ja.
0: En we hadden met z'n allen zoiets, dat is wel echt weer een volgende stap. Dat is next level, een beetje vergunningen intrekken. Ja, waar is dan het einde?
1: Hey, en dit komt niet voor jullie zomaar als een donderslag en helder hemel. Dit heb je al 10 jaar. Dus is het zo? Ik heb het idee dat jullie al heel veel hebben gedaan. Als, ja, ik zeg jullie, maar dat moet je maar even algemeen zien. Dat betreft niet jou, maar in het algemeen wordt er toch al heel erg aan gewerkt. Onze boerderijen zijn toch al heel schoon.
0: Ja, de landbouw is de enige sector die sinds 1990 wordt er een beetje gemonitord. Zeg maar, daarvoor speelde stikstof en CO2 speelde geen rol.
1: Nee.
0: De landbouw is de enige sector die al 60% gereduceerd heeft. Het komt omdat er nu minder vee is als in 1990. En de stalsystemen en de bemestingssystemen zijn aangepast.
1: Wacht even hoor, want daar sla ik op aan. 60% minder?
0: Minder emissie als in 1990.
1: Dus niet minder koeien, maar minder shit, uitstoot.
0: In 1990 bijvoorbeeld, toen ik jong was, dat weet ik nog, mochten we bijvoorbeeld met de ketsplaat de mest gewoon op het land sproeien het hele jaar door. Ook als het geen gras groeide. En nu mag dat alleen maar in gleufjes in de grond geïnjecteerd worden. Ja. Een bepaalde tijd van het jaar. En als het te warm is, mag het niet. En allemaal heel strikt.
1: Ja.
0: Daarmee verminder je de emissie.
1: Dus jullie zijn eigenlijk al enorm aan het werken aan het proberen te houden van de regels. En dan komt er ineens een veel hardere regel die eigenlijk bijna de helft de kop gaat kosten. Is dat de situatie?
0: Ja, dat is de situatie. Jij schetste net ook al in je intro. Alle uitstoot neemt toe. Landbouw is de enige sector die al heel fors gereduceerd is.
1: Ja.
0: Ja, en nou ja, nu, dan denk je op een gegeven moment, nu zal het wel een keer genoeg zijn.
1: Maar waarom zijn jullie dan de klos?
0: Ja. Nou ja, er zijn natuurlijk verschillende theorieën over. We hebben
1: dat doet alleen de allerspannendste, de meest gemene, nou, de meest ellendige.
0: Als boeren hebben we met heel veel boeren samen hebben we een club opgericht, niet tegen een belangenbehartiging, maar om dingen uit te zoeken. We hebben een jurist opgezet die alles aan het analyseren is, eigenlijk vanaf 1900 al, 1900 zeg maar.
1: Oké. Okay.
0: Nou, en blijkt dat er in 1985 is al een groenboek geschreven.
1: Ja.
0: En daar is al zeg maar door Nederland aan gecommitteerd om de landbouw vanuit Nederland te verplaatsen naar Oost-Europa. Er kwamen landen bij in Oost-Europa.
1: Ja.
0: En in Nederland moet vooral meer woningbouw en industrie komen.
1: Ja.
0: En daarnaast heb je de plannen, dat waren 10 jaar terug complotplannen, maar die staan gewoon op de site van de Europese Commissie, de Tri-State City.
1: Ja.
0: Er moet een gigantische stad komen. En dat klinkt, als ik het met een journalist bespreek, dan zeggen ze wat een dystopisch verhaal. Dat zeggen ze letterlijk, want de meesten die kennen dat helemaal niet. En het staat gewoon op de site van de Europese Unie.
1: Ja.
0: Een stad. Nou, zeg maar van Amsterdam, Brussel en Roergebied met 40 miljoen mensen. En Nederland of Europa heeft eigenlijk geen megastad. En de rest van de wereld, eigenlijk ieder zichzelf respecterend continent heeft een hele grote stad. Nou, en dat willen wij eigenlijk ook.
1: Even kijken of ik dat allemaal begrijp. Dus het gaat eigenlijk niet om de stikstof, maar om de grond onder de boerderij.
0: Grond denk ik deels, maar vooral de landbouw moet gewoon wel in Nederland fors gereduceerd worden.
1: Helder. Oké, okay. We gaan zo meteen door in de tweede helft van het gesprek. Jij kwam de studio binnenlopen met ik heb een leuk lied. Je kan het zelf aankondigen. Wie zou jij willen horen en waarom?
0: Ja, ik zei, we gaan natuurlijk wel boerenmuziek erbij draaien bij zo'n onderwerp. En ik zei, dan doen we in ieder geval de boer, dat is de kerel. Dus, nou,
1: daar komt hij aan.
0: Ja.

0: pakkie doen.
1: We gaan gauw door met mijn vragen aan boer William. Ik heb een vraag over die protesten. Wie heeft eigenlijk de leiding van de boerenbeweging? Ik zie helemaal geen structuur. Hoe zit dat? Hoe komt het dat jullie allemaal spontaan in Brabant komen? En hoe komt het dat je zomaar ineens zomaar op een zaterdag ergens zit? Nou moet je natuurlijk oppassen dat je niet al je geheimen verklapt. Maar welke belangenbehartigers heb je?
2: Nou, er is natuurlijk wel degelijk een structuur. We hebben van de actiegroepen, dat is vooral Agractie en Farmers Defence Force. Ja. Die werken gelukkig de laatste tijd heel veel samen. En die roepen dan met zo'n actie wel samen op van... jongens, we gaan naar Brabant, we regelen podiumsprekers... en kom naar Brabant om te demonstreren.
1: Ja. Oké, dus maar als jullie dan bijvoorbeeld met overheidsinstanties praten... of moet ik me voorstellen... Kijk, het doet heel erg indrukwekkend aan... als je een hele straat vol met tractors hebt rijden. Maar dan denk je ook van, wie zegt er nou iets? Nou, heb je op de podiums... Bijvoorbeeld, ik ken Marianne Zwagerman... en dat vind ik dan echt een geweldige. Maar dat is natuurlijk een journalist, die doet verslag. Die geeft commentaar, die zegt niet, zo doen we het. Zijn er... En nogmaals, het gaat me niet zozeer om één man of een naam of een vrouw of zo... maar vinden jullie bijvoorbeeld helemaal achter BBB? Of is het politiek? Of heb je gewoon... hoe zien jullie dat zelf? Hoe formeren jullie je?
2: Nou ja, hoe we ons formeren? We hebben eigenlijk sinds die protesten ontstaan... zijn er overal regionaal...

0: zeg maar, trekkergroepen.
1: Ja.
0: Dat is eigenlijk nog steeds de groep en vanuit een bepaald gebied die toen, zeg maar, op 1 oktober naar Den Haag gingen. Dat zijn nog steeds groepen die zijn toen hecht geworden en die bestaan nog steeds allemaal. En nou, als Pharmacy Ventures of Agactie een actie aankondigt, dan bepaalt eigenlijk iedere groep op zich van, doen wij daaraan mee of ja, niet. Nou, en iedere groep heeft vaak wel een voorman en een woordvoerder. Dat is op een hele natuurlijke manier ontstaan. En daarnaast hebben we Agractie en zeg maar de protestpartijen, die hebben ook gewoon een aantal voormannen, voorvrouwen die, zeg maar, als woordvoerder optreden, eventueel op tv of op een podium, of op die manier de boel toespreken of een punt maken.
1: Oké, okay, dus en hoe zit het met die Romario's die dan op een gegeven moment ellendige vuren doen op plaatsen waar de meeste boeren helemaal niet gelukkig van worden? Hebben jullie ook in je gelederen sluipers en gluipers die de zaak proberen te bedonderen?
0: Nou, ja. Ik denk dat het wel mee weevalt. Ja, helemaal.
1: Zijn er gewoon boerenjongens geweest die vuur hebben gestoken? Op de wegen. Dat is mijn best, hè? Dat kan mij niet schelen, want ik ben voor actie, maar.
0: Ja, nou ja, goed. Er zijn natuurlijk.
1: Of heb jij het gedaan?
0: Nee, uiteraard niet. Nee.
1: Tuurlijk, dat zou je toch nooit zeggen.
0: Door die boeren zijn natuurlijk wel eens rooksignalen afgegeven. Dat is gewoon een teken van. Ja, van protest, van wanhoop, van van er gaat iets niet goed. En natuurlijk hebben boeren daar aan meegedaan. Daar is ook nooit een geheim over geweest.
1: Nee.
0: Dus ja, en dat is volgens mij altijd redelijk veilig verlopen.
1: Ja, dat absoluut. Als jullie in de bermen rijden en zo, dat is allemaal. Dan, ik vind het heel veel keuriger dan vorige keer. Vorige week hadden we een boer Hans, en die. Of Henk, ik weet niet meer, Hans, denk ik. En die zei van. Hij zegt. Vorige keer, een paar jaar geleden, toen we demonstreerden, toen waren we boos. Nu zijn we machteloos. Dat sloeg me recht in mijn gezicht. Hoe kijk jij daarnaar?
0: Nou ja. We hadden afgelopen weken gesproken met de burgemeester Ton Heerts van Apeldoorn. En ja, die zeggen ook. Hij zegt, het is nu anders dan de vorige keer. Maar ik kan de vinger er nog niet op leggen. Toen zeiden we ook vorige keer. Daar was Hans niet bij overigens. Maar waren we boos. En nu is het meer wanhoop en paniek.
1: Wauw.
0: Dus dat is echt zo. Boeren hebben echt zoiets van dit gaat gewoon echt niet meer.
1: Broodroof.
0: Ja. Het was altijd, zeg maar. Ja. Dat het gewoon de strop iets aangehaald had. Maar nu hebben ze zoiets van. En nu is het gewoon. Dit is de genadeklap, weet je wel zo.
1: Dankjewel voor je interview, man. Dankjewel voor je woorden. Heel veel om over na te denken. Paolo Conti, Max.
2: Max, era Max. Più tranquillo che mai. La sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.

0: Op Spreekuur bij Rob.
1: Ja, ik ben met al deze heftige onderwerpen echt weer hard toe aan een telefonisch consult. En ik heb daarvoor aan de lijn, mag ik hopen. Rob, ben je daar?
2: Ja, hoi.
1: Hoi, kerel. Hoi, man. Ik heb hier een heel heftig gesprek met boer William. En hij heeft me uitgelegd wat er allemaal voor een wat voor een ellendige probleem, echt praktisch uitgelegd wat het is. En dat brengt mij meteen bij mijn vraag aan jou, Rob. Ik heb, ik heb dit keer een probleem met als je de schuld van iets krijgt en je het niet hebt. De schuldvraag is duidelijk. Is bij ons in ons huis, in onze familie een statement. De schuldvraag is duidelijk. Maar als je nou de schuld van iets krijgt en je hebt de schuld niet. Even in de introductie. Amerika heeft geen stikstofproblemen. China heeft geen rekening te houden met de stikstofproblemen. De scheepvaart heeft geen stikstoffatsoen. De Schiphol, dat vliegt meer dan ooit. En hier zijn de boeren en die krijgen de schuld van alles. Zelfs de scheepvaart, die alle auto's bij elkaar in de wereld hebben 40 keer meer vervuiling en uitstoot. En die scheepvaart die brengt allemaal goedkope shit hier. Zo goedkoop dat de boeren het niet meer kunnen concurreren. En nou krijgen die paar honderdduizend boeren in Nederland gewoon knijterhard de schuld van het stikstofprobleem. En de schuldvraag is duidelijk, maar dat is niet zo. Dat is onrechtvaardige schuld. En ik moet dus bij jou langs om dat te handelen. Kun je me daarvan bevrijden, vriend?
2: Ja.
1: Wat is schuld? Ja. Wat is schuld?
2: Ja, schuld is eigenlijk de veronderstelling dat je iets verkeerd gedaan hebt. Met andere woorden, de hele wereld rot zo het maar lekker aan. Doet goed. Ja. Maar de boeren die doen iets ontzettend verkeerds. En vervolgens is daar blijkbaar een of ander stempel op gezet. En iedereen weet nu wat de boeren verkeerd doen.
1: Ja,
2: je moet blijkbaar boer zijn om dat verkeerd te kunnen doen. Want als je Amerikaan bent, dan kan je dat niet verkeerd doen. En als je Rus bent, kan je dat niet verkeerd doen. En als je Schiphol heet, dan kan je dat ook niet verkeerd doen. Dus ja, het is een beetje, nou ja, niet een beetje, het is absurd. Dus ik vraag me werkelijk af of we serieus met een schuldvraag hier te maken hebben. Of is het gewoon ik zou bijna zeggen een valse beschuldiging.
1: Oké, maar als je vals beschuldigd wordt, hoe moet je daarmee dealen?
2: Ja.
1: Als, ik heb het niet, maar ik zit nu te kijken, recht tegenover me heb ik een gast, en dat is boer William. En die krijgt eigenlijk van een minderheidskabinet de opdracht om maar gewoon, omdat zijn bedrijf zo ontzettend veel vervuilt, moet hij halveren, wat onmogelijk is. En dat is toch een juk. Hoe, als het nou onrechtvaardig is, hoe deel je dan die gevoelens?
2: Ja, onrechtvaardig. Een onrechtvaardige beschuldiging, daar kan je dus ook niet tegen verweren. Daar kan je niet tegen verdedigen.
1: Is het dan buigen of barsten? Kun je oefenen om te buigen?
2: Ja. Op dit moment denk ik dat het grootste deel van de Nederlandse bevolking buigt. Dus wat dat betreft, die hebben de afgelopen decennia dat geleerd.
1: Ja.
2: En de boeren zijn blijkbaar niet mee. Die zijn te onafhankelijk en te eigenzinnig. Die moeten blijkbaar nog geleerd worden te buigen.
1: Bullshit natuurlijk. Dit is...
2: Kijk, als je iemand de Zwarte Piet toespeelt, dan doe je dat natuurlijk niet zomaar. Dat moet een reden hebben, dat moet een oorzaak hebben. En ik denk dat de boeren een van de meest kritische inwoners van Nederland zijn. Die echt volledig hun eigen gang gaan, of in ieder geval proberen te gaan. Heel zelfstandig optreden. Ja, en ik kan me voorstellen in een tijd dat alles gecontroleerd moet worden, dat voor bestuurders een vervelende groep mensen is. Ja, en dan is natuurlijk de methode ze de Zwarte Piet te geven. En zeker ze valse beschuldigen, dan kunnen ze zich niet verdedigen. Dus ga er maar aan staan.
1: Is er niet een verdedigingsmechanisme voor valse schuld?
2: Oh ja, oneerlijkheid? Peter, als jij vals beschuldigd wordt, wat doe jij dan? Als iemand tegen jou zegt van
1: Nou, dan ben ik erg over de zeik. Dan ben ik echt heel erg... Dat trek ik amper. Want dat is helemaal niet oké. Okay. Als iemand mij de schuld geeft van iets... dan merk ik echt dat ik heel
2: recalcitrant word. Als je het niet gedaan hebt, hè? Je krijgt de schuld van iets wat je niet gedaan hebt.
1: Ja, precies.
2: Ja, ja. Dus je kan in eerste instantie bijna niet anders dan boos reageren. En dat is natuurlijk de valkuil. Want mensen die boos reageren, reageren niet vanuit hun verstand, maar vanuit hun emotie. En doen dan meestal niet de meest verstandige dingen.
1: Maar ja, dan komt de vraag, wat moet je dan wel doen?
2: Precies, vanuit je verstand, denk ik, moet je iets doen. En we hebben het er laatst eens over gehad. En ik sprak laatst met een Zwitser. En ik vertelde hem dus van de Nederlandse boeren die zo in de knel zitten. Toen zei hij, daar begrijp ik helemaal niks van. Want onze boeren in Zwitserland, die regelen alles. En die hebben een stem in het kapittel, dat hou je niet voor mogelijk. Om een voorbeeld te geven, als ze bramen rooien, dus hun land vrijmaken van bramen, dan krijgen ze daar een vergoeding voor. Ik noem maar iets. Ja. Het gaat ontzettend ver. Met andere woorden, die boeren die hebben... zijn er blijkbaar in geslaagd om een machtsfactor te vormen. Die krijgen niet de zwarte piet toegespeeld, omdat ze gewoon... Ja, dat lukt gewoon niet. Daar zijn ze gewoon veel te sterk voor.
1: Oké, maar nou zei die boer vorige week in onze uitzending... hij zegt, we zijn 4, 5 jaar geleden... toen waren we boos met onze demonstraties. Nu zijn we machteloos. En jij zegt, die Zwitsers hebben de macht wel behouden. Dus,
2: ja, absoluut.
1: Potverdorie.
2: Dus, dan zou ik zeggen van, laat die boosheid alsjeblieft zitten. Het is zoals het is. Probeer te accepteren. Trouwens, wat kan je er anders tegen doen? Op dit moment, op dit moment krijgt de boer de zwarte piet. Punt. Dat is een feit.
1: Ja.
2: Dus daar kan je ontzettend boos over worden, maar dat feit blijft. De zwarte piet.
1: Ja.
2: Nou, ik zou zeggen, zet de volgende stap, of zet een stap terug. En kijk eens hoe je vanuit... je verstand en je wijsheid, zoals de Zwitsers. Een Zwitsers voorbeeld wat mij betreft, mm-hmm. Wat je wel kan doen.
1: Het zou natuurlijk heel interessant zijn om de Zwitsers te vragen, wat de hek doen jullie dan?
2: Zeker, want ik heb ook niet gehoord dat Zwitsers met hun tractoren naar Bern of naar Basel of naar Zürich gereden zijn. Dat is niet nodig.
1: Nee. Maar ja, goed. Feit is dat wij nu wel de schuld krijgen. Ik niet, hè. Ik ben een stadser, maar William die tegenover me zit wel. En met hem de zijne.
2: Precies. Nou ja, daar kan je dus erg boos over worden, maar dan blijft het feit. Je kan er razend over zijn, dan blijft het feit. Ik zou zeggen, stap over dat feit heen. Accepteer dat het zo is. En ga er tegenaan.
1: Er tegenaan?
2: Ja, natuurlijk.
1: Hoe?
2: Als iets onrechtvaardig is, dan kan je dat moeilijk over je heen laten komen. Je moet wel accepteren dat het zo onrechtvaardig is. Dus laat die boosheid alsjeblieft zitten.
1: Oké, dus dan krijg je een soort neutrale houding, maar je gaat wel

0: aanvechten en zegt, dit is de schuld, dit is ten onrechte. Hier ga ik de hand in de zwaarte tegenin. Dit moet stoppen.
1: Natuurlijk.
0: Want ze zijn, je zei het net zelf, hele kerels van stand en vrouwen van stand. Want ze hebben hun eigen erf en hun eigen domein en hun eigen werk. Zeker. En hun eigen bezit. En dat is al door generaties bewerkt en met zweet en bloed verzameld. En dat ga je niet zomaar afstelen.
1: Ze hebben iets om trots op te zijn.
0: Ja.
1: Absoluut. Dus dat moeten ze behouden, vind ik.
0: We moeten de trots terugbrengen in plaats van de machteloosheid. Wow!
1: Absoluut. En die machteloosheid die is absoluut, die is er niet op het moment dat je over je boosheid heen stapt. En gewoon met volle verstand en redelijkheid en duidelijkheid en helderheid kijkt naar wat er aan de hand is. En dan zie je ook ineens andere groepen die zich wel weren. En die blijkbaar iets anders doen dan jij. Maar als je in je boosheid blijft zitten, zie je dat niet.
0: Nee, boosheid is dus een enorme vertroebelende factor. Nou vind ik ze op dit moment niet boos, want ze gaan zelfs in de berm staan, zodat ze niet de mensen tot last zijn. Dus ik vind ze eerder gematigd. En dan zeggen ze, we zijn bijna tegen de wanhoop aan. En dan zeg je van, uit die schuldsituatie proberen je niet te laten bevangen door de boosheid, terug naar je trots en uitleggen wat er zo mis is. Dat je niet de schuld maar draagt. Want een schuld dragen terwijl je het niet hebt gedaan, dat slaat ook nergens op natuurlijk.
1: Nou, er valt niks te dragen, want er is geen schuld.
0: Er valt niks te dragen, want er is geen schuld. Nee. Maar als je wel de dupe bent en de enige die betaalt, dan is dat natuurlijk wel een groot gelag.
1: Dat is inderdaad, daar kan je weinig anders tegen doen dan je verzetten, denk ik.
0: Verzetten? Je bedoelt echt gewoon in alle toonaarden de beuk erin, de tegenaan?
1: Oh, dat weet ik niet hoe je dat doet. Dat is gewoon aan de boeren hoe ze dat voelen en hoe ze dat vinden. Maar machteloos zijn ze niet. En boosheid vertroebelt de zaak. Dus ik zou zeggen, ga er in alle redelijkheid en helderheid tegenaan.
0: Perfect. Dankjewel Rob. Hier kunnen we wat mee. We gaan door. Klasse. All the best. Tot volgende week.
1: Tot ziens.

Ja, het is maar wat. Het wordt ineens een heel erg actiegerichte uitzending met heel veel heftige statements en zaken. En ik kan me ook voorstellen dat jij denkt van, nou, daar wil ik ook wel wat over zeggen. Daar heb ik ook wel wat over te vinden. En ik heb daar ook mee te maken. Of ik heb vragen. Dan kan dat. We hebben op RTV Apeldoorn een eigen e-mailadres gekregen. En oh, wat zijn we daar trots op. Dat is leefmetpeter@rtv-apeldoorn.nl. Dat ging sneller, zal ik nog een keer zeggen. leefmetpeter@rtv-apeldoorn.nl. We vinden het leuk als je reageert. Neem de moeite om te e-mailen. Neem de moeite om vragen te stellen. Dat geeft ons ook weer toekomst en richting. En we zoeken lekker mee. En ik moet je eerlijk zeggen, er zijn vandaag bijvoorbeeld, als ik nou even zo terugkijk, al aardig wat heftige dingen voorbij gekomen. Hè? We hebben het gehad over een duivels dilemma. We hebben gesproken over wat eigenlijk die 11 boeren nu aan het overkomen is, die ver over de piek gaan en veel meer uitstoten. En die zijn min of meer de klos. En we denken dat de boerenbeweging daar eigenlijk stelling in moet nemen. En tenslotte denk ik dan, als ik dat allemaal zo samenvoeg, dat als de boeren in het verdomhoekje dreigen te raken, dat dat zo onterecht is en zo volledig naast de waarheid. Maar ja, ze zitten er wel mee. En hoe kun je nou zelf daar ondersteuning in zijn? Maar hoe kun je nou zelf, als het helemaal niet binnen je beeld ligt. Hè? Ik denk maar even aan mensen die in de Randstad wonen. Die hebben echt absoluut nog niet de helft van het idee van het probleem. Die zeggen van, ach, al die zielige beesten en zo. En ik eet wel vegetarisch vlees. En dan denk je van, ja jongen, jij hebt niet, je hebt niet half door wat er allemaal in dat vegetarisch vlees van jou zit. En het is flauw om daarover te zeuren. We moeten niet in een gesprek komen van wel eens en niet eens, er zitten wel of niet insecten in mijn frikandel. Dat is nu het gesprek niet. We hebben hier te maken met hoe krijgen we de partijen weer eerlijk om de tafel. Het is denk ik in Den Haag de hoogste tijd dat we een andere regering krijgen. Maar ook die zullen niet meteen de boer weer op het zadel kunnen krijgen. En ik zou je willen zeggen, de allerbeste oplossing is, ga bij de boeren langs. Koop je spullen, koop lekker vlees, koop goede ingrediënten, haal verse groenten en fruit. En al die heerlijke dingen zijn voor jou bestemd. Nou, elke lucht die je binnenhaalt, every breath you take, the police. We gaan er naar luisteren.

Zo, dat was het alweer. Leef met Peter Vlug. Ik had vandaag een gast in de studio, boer William. Geweldig dat je meegeluisterd hebt. We hebben serieuze onderwerpen behandeld. Maar whatever, er is altijd weer een reden om naar de zon te kijken, naar het mooie weer te kijken, naar de natuur, het goede bij die ander, mooie mensen. Laten we er niet alleen maar donker en ellendig bij zitten, maar proberen er af en toe ook gewoon iets lekker, mooi en positief van te maken. Dit was het wat mij betreft. Ik zie je volgende week weer. All the best. Leef.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Fatima Azara El Mansouri is aangewezen als nieuwe premier van Marokko. Zo heeft het Koninklijk Paleis bekendgemaakt. Ze is hiermee de eerste vrouw die deze functie bekleedt. El Mansouri vervult momenteel nog de rol van burgemeester van de stad Marrakesh. De Amerikaanse minister Rubio en president Trump wijzen voorzichtig naar Iraanse betrokkenheid bij een mogelijk voorbereid terroristische aanslag op de Britse luchthaven.

0: luchtmachtbasis RAF Fairford. Afgelopen weekend werden 5 Londense mannen met de Britse nationaliteit aangehouden na meldingen over gemaskerde mannen en verdachte bestelbussen. Ze zijn op borgtocht vrijgelaten, maar blijven verdachten. Na een week van gevechten hebben Ethiopische regeringstroepen de stad Alamata ingenomen, een strategische locatie in Tigray. Een alliantie van 7 groeperingen probeert premier Abiy Ahmed te verdrijven. Al 150.000 mensen zijn gevlucht. Op 20 september werd een hulpconvooi gebombardeerd. Buurland Eritrea steunt nu verrassend de rebellen. Estland beschuldigt Rusland van betrokkenheid bij de brandstichting bij een defensiebedrijf in Tallinn. Het bedrijf Milrem Robotics levert onder meer onbemande militaire voertuigen aan Oekraïne. 3 verdachten uit Letland zijn aangehouden en uitgeleverd aan Estland. Het onderzoek loopt nog. Rusland ontkent betrokkenheid en noemt de beschuldigingen onjuist. En dan het weer nog. Vanavond zijn er heldere perioden en aan het begin van de avond is het in het zuiden en zuidoosten nog even zomers warm. De temperatuur daalt en halverwege de avond is het 18 tot 22 graden. Daarmee is het nog heerlijk weer om buiten te zijn. De wind wordt zwak tot matig en komt uit het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is Danielle's dinsdagavond.
1: Radio.

0: dinsdagavond. De meest depressieve avond van de week. Maar dat gevoel is nu voorbij. Want dit is Danielle's Dinsdagavond.
1: Hey, hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van Danielle's Dinsdagavond. Het is 1 september 2026 en de allereerste aflevering dat ik presenteer sinds ik 30 jaar ben. En van tevoren vond ik dat nog best wel een ding. Want ik dacht, 30, dat is toch een ander begingetal dan 20. Maar nu ben ik het inmiddels 2 weken. En ik overleef het eigenlijk wel. Ja, ik merk eigenlijk weinig verschil. Ik zit wel lekker in mijn 30 en flirty en thriving. Weet ik veel, al die dingen die heel standaard zijn. Je hebt mij eventjes al niet gehoord.

0: Hoort vorige week even lekker van een vakantie aan het genieten, waar ik gewoon echt met heel moe in was. En die week daarvoor, toen was er een speciale uitzending. Toen was ik er ook niet. Dus, vandaar, hi, gezellig. Mocht je denken, joh, wie is deze meid op deze hartstikke gezellige radio? Shender. Ik ben Danielle. Danielle is dinsdagavond. Elke dinsdagavond tussen 7 en 8 ga ik jouw dinsdag weer een beetje positief proberen af te sluiten, zodat je de rest van de week gewoon met frisse energie gewoon nog tegemoet kan. En heel eerlijk, morgen ben je alweer op de helft van de week. En hoe fantastisch is dat? Dat werkt toch gewoon zo? Dat is toch heerlijk? Heerlijk!
1: Laat alles uit je handen vallen. En ga het komende uur mee met Danielle.
0: Heb je een beetje extra energie nodig? Laat dan vooral weten wat je wil horen. @DDA_05.
1: Dit is Danielle's dinsdagavond.
0: Ik heb gewoon heel veel zin in disco. Ik weet niet, ik zit al een paar weken...

0: dat doen ze ook bijna hoor. Ik bedoel, 5 minuten 16 is ook niet niks.
1: Het is zo heerlijk. Delegation, you and I. Heerlijk. Ja, ik zit al... dat is ook mijn 29ste al. Zo'n week geleden. Zit ik echt enorm in de 80s, disco, lekker in die vibes. Dat had allemaal mee te maken dat ik gewoon even lekker oude playlists van games aan het luisteren was. Die gewoon fantastisch zijn. En daar ben ik eigenlijk nog steeds niet uit. Is ook helemaal niet erg. Ik bedoel, het is lekkere muziek. Ik hoop dat jullie er net zo erg van genieten als dat ik dat doe. Maar ja, ik ontdek ook wel weer nieuwe pareltjes hoor. Ik bedoel, dit soort dingen, dat kende ik eigenlijk stiekem helemaal niet. Het komt ook wel bekend over. Dat dan weer wel. Maar nou ja, goed. Genoeg.
2: Zeg Danielle, wat hield jou eigenlijk bezig deze week?
0: Ik was dus even lekker 2 weekjes vrij. Dat heeft ermee te maken dat ik even in de tussentijd geswitcht ben van banen. En dan heb je ineens heel veel vragen over. Waardoor ik lekker even 2 weken voor mezelf kon pakken. En ik moet zeggen, dat had ik eigenlijk ook een beetje nodig. Heel mijn ritme is wel weer echt overhoop. Dat is echt afgrijzelijk. Nou, blijkt toch wel weer heel erg een 1 uur tot 10 uur slaapmeisje te zijn. Sorry. Ja, ik vind 9 uur slapen gewoon wel heel erg fijn. Ik vind 8 uur slapen ook prima hoor. Daar red ik het ook allemaal mee. 7 ook nog wel. Maar ja, als ik dan toch echt uitgerust moet zijn, dan het liefst wel gewoon even lekker 9 uurtjes slapen. Heerlijk. Nou, daar heb ik heerlijk van genoten. Dat is ook sinds vandaag weer klaar. Ik bedoel, 1 september, start van een nieuwe baan dus. En het leuke hieraan is dat ik lekker weer met mijn vriendjes mag werken. En dat vind ik zo fantastisch. Ik vind dat zo heerlijk. Ik heb helemaal de tijd van mijn leven. Dat is toch het allerleukste wat je kan doen. Ik bedoel, werken, dat moeten we allemaal. Laten we het dan alsjeblieft gewoon zo leuk mogelijk maken. Niet dat ik het ook vorige week niet leuk had hoor. Toen heb ik me ook uitstekend vermaakt. Maar deze kans deed zich aan. En daarbij had ik dus even lekker 2 weken tussendoor vrij. Nou, heel veel lekker gewandeld, gesport. Heel veel met mijn neefje gezellig dingen ondernomen. Ik ben nog jaren geweest, dat soort dingen. Dus het waren even 2 weken vol met fun en plezier. En nu komen de maanden er ook weer aan, maar dan met andere fun en plezier. Helemaal gezellig, ja. En ik vind het dus niet zo heel erg dat het weer een beetje richting de winter gaat. Ik vind het ook wel weer lekker dat het ietsje eerder donker is. Ik heb echt een popular opinion, ik weet het. Heel veel mensen zijn altijd blij als het langer licht is. Maar ik ben over het algemeen ook wel weer blij als het gewoon, zeg maar, donker is. Al een tijdje, als ik naar bed ga. Dat vind ik fijn. Daar ga ik goed op. Dat voelt gezellig. En heb ik het idee dat ik weer oorlog lekker mag gamen. Ja, dat. Afgelopen vrijdag kwam ook was dat vrijdag? Weet ik eigenlijk niet eens meer. Nee, donderdag. Afgelopen donderdag was de preview van de nieuwe GTA-game. Heb ik echt even lekker lopen kijken. Lopen bingen. Ik wilde het nu spelen. 19 november komt het uit. Ik heb er nu al zin in. Even dagjes aftellen. Daar zijn ze al meer dan 10 jaar mee aan bouwen en bezig. Dus het is ook, weet je, dat laatste stukje, dat komt ook wel weer goed. Geen probleem. Ik heb er echt onwijs veel zin in. Dus dat was zeker de leuke. Mocht je denken, ik heb echt werkelijk geen idee waar jij het over hebt. Volgens mij staat het ook op YouTube. Dus ga dat eens even lekker allemaal bekaken. Verder zie ik dat er steeds meer Engelstalige boekenwinkels komen. Dat is leuk, want goede koffie, een lekkere stoel en een goed boek in het Engels. Steeds meer ondernemers openen winkels die voorzien in precies die behoeftes. De afgelopen 4 jaar openden in ieder geval 10 nieuwe zaken in Nederland. De deuren onder meer Tilburg, Utrecht en Amersfoort. En ook bestaande boekenwinkels breiden hun assortimenten in Engelse boeken uit. Onder meer het gevolg van de populariteit van BookTok. De nieuwe, vaak kleine winkels worden geregeld gerund door mensen die voorheen totaal iets anders deden. En nu gaan ze lekker Engelstalige boekenwinkels openen. Ja, ik moet ook zeggen,

Ik was vroeger ook nooit van de sudokus en dat soort dingen. En nu heb ik, ja, dat is ook heel erg op trend hoor. Dat is ook echt een TikTok-trendje, gaan we straks natuurlijk nog meer over hebben. Murdoku heb ik gekregen voor mijn verjaardag. Dat vind ik ook wel heerlijk hoor. Gewoon een beetje uitzoeken, een beetje puzzelen. En binnenkort ga ik op vakantie. En toen dacht ik ook, misschien wil ik wel een boek meenemen. Nou, en dat is voor mij echt een grote shock, want dyslectier vindt het sowieso altijd lastig of zo om te lezen. Om daar gewoon dan in te blijven zonder dat ik dan denk, wat staat hier nou precies? Ondertussen ben ik heel veel ouder dan dat ik dat in de eerste instantie voelde. Dus ik dacht, misschien moet ik dat toch weer een kans gaan geven. Dus ik ben mezelf behoorlijk aan het influenceren hierover. Dus wellicht vertel ik jullie straks over wat voor boeken ik allemaal heb gelezen. Nou, en daar heb ik ook alweer heel erg veel zin in. Verder, vorige week dinsdag, verdrietig nieuws, overleed Dolly Parton op 80-jarige leeftijd. Inmiddels is ze afgelopen vrijdag in kleine kring begraven. Zangeres en actrice Dolly Parton is dus vrijdag in de stad Nashville in besloten kring begraven. Parton ligt nu naast haar echtgenoot Carl Dean, met wie ze bijna 60 jaar getrouwd was en die in maart 2025 overleed. Op een bronzen grafplaat in het mausoleum van Woodlawn Memorial Park staat de naam van de countryster gegraveerd, samen met die van haar man, en een afbeelding van haar huis. Ja, ze heeft echt hele mooie dingen gedaan. Dat kwam weer iets meer naar boven op het moment dat ze natuurlijk overleed. Want dan gaan we het hebben over wat ze allemaal voor tofs heeft gedaan. Ik denk wel dat zij op heel veel vlakken gewoon een voorbeeld kan zijn met hoe je om moet gaan als je heel erg veel geld hebt. Want zij heeft het heel erg goed geïnvesteerd in alle mensen die het veel meer nodig hadden dan zij zelf, vond ze. En ze heeft natuurlijk gewoon echt prachtige de basis van de country en hoe wij het nu kennen heeft ze neergelegd. En ik moet heel eerlijk zeggen, dat is misschien wel een beetje gênant. Ik kwam er dus vorige week achter dat I Will Always Love You van haar is. Ja, ik wist het helemaal niet. Ik leer ook nog elke dag. Maar ik dacht wel, het is wel even een mooie reden om haar nog even te eren. De laatste keer in deze show, we gaan er gegarandeerd nog veel vaker draaien, want ze heeft fantastische platen. Maar ik dacht even speciaal voor haar. Dolly Parton en Kenny Rogers. Islands in the Stream. En straks,

Sam Smith en de Two City Chorus met Al Mother en daarvoor Dolly Parton en Kenny Rogers met Island in the Stream. Speciaal voor Dolly natuurlijk. Sam Smith overigens, als ik ooit bij een concert van Sam aanwezig mag zijn, echt mijn hemel. Wat een droomstem en muziek maakt Sam toch. Het is fantastisch. Het is echt heerlijk. Heerlijk. De TikTok-trend, de plek waarin ik jou eens even ga vertellen wat er allemaal hip en happening is. Op de TikTok, BookTok is dus bijvoorbeeld er eentje van. Murdoku's zijn er bijvoorbeeld er eentje van. Maar ja, dat zijn allemaal dingen die ik niet heel erg lekker op de radio kan laten luisteren aan je. Muziek daarvan is er wel eentje. En muziek wordt ook met heel grote getalen gedropt op de socials. Omdat dat gewoon nou eenmaal

plek is waarin heel veel jeugd, maar ook wel volwassenen, de plek is waar zij dat gaan ontdekken. Omdat ze dat dan weer onder een video hebben gezien. Of omdat het dan weer net wordt gedeeld door een favoriete influencer. Het is gewoon altijd, het werkt gewoon. En dat is tegenwoordig ook de manier hoe ze marketing gaan doen. En dat weten Russo en Samuel Welte echt heel erg goed. Want zij hebben, voordat ze echt de plaat hebben uitgebracht, al een aantal keer even een stukje van de videoclip gedropt. Even al wat funny dingetjes erin gegooid. Waardoor op een of andere manier het ook weer in hele artikelen terechtkomt. Omdat de dame die ze hebben uitgekozen hiervoor weer een grote B&B vol liefde figuur is van, wat is het, 3 jaar geleden denk ik. Inmiddels is die dame ook weer overal te zien. Dus nou ja, ik kreeg dit ook voorbij. En toen dacht ik, ja, het zou officieel helemaal niet mijn soort muziek zijn. Maar ja, het is wel weer fun. Dus bij deze, de TikTok-trend van deze week. Boom, van Samuel Welte en Russo.

0: Alex Warren. Emerald Eyes. En voor de TikTok-trend van deze week. En dat was Samen met Welten met Russo. En boom! Ja, heel eerlijk, het is toch... Ja, het is gewoon best wel een leuk plaatje.
1: Zeg, Danielle, heb je eigenlijk nog nieuwe muziek meegenomen?
0: Zeker. Alex Warren, Warren, die was al nieuwe muziek. Boom was al nieuwe muziek. En ik heb er nog twee voor je. En eentje van deze week, eentje van vorige week. Omdat je niet nog van mij te goed kreeg. En omdat ik erin ga. Wie dat is, dat hoor je straks allemaal. Eerst even langs de plaatjes die het net niet hebben bereikt. Maar om in de lijst te staan. Hè? Ik bedoel, maar waar je het wel gewoon gerust over kan hebben. Omdat het wel gewoon fantastische muziek is. Maar ja, goed, ik heb ook maar een uurtje. Dus moet proberen ergens een beetje ruimte te maken om leuke dingen te draaien. Vandaar. Nou ja, ik hoef me ook niet meer dit verantwoorden. Daar werkt heeft bijvoorbeeld een nieuwe.

Maar wie er ook nieuwe muziek heeft uitgebracht, dat is Olivia Rodrigo. En als Olivia Rodrigo nieuwe platen uitbrengt, dan moet je die ook gewoon gaan draaien. Omdat je gewoon weet dat het fantastisch goed gaat zijn. En ook deze, dat heeft ze absoluut weer waargemaakt. Is gewoon weer gebeurd. Serena Joy heet het, van Olivia Rodrigo. Nieuwe muziek.

Roxy Dekker. Roxy Dekker, heerlijk. Bare Minimum komt allemaal van haar nieuwste album af, Superstar. En ja, daar was wel een beetje

0: online zag ik er wel wat dingetjes over. Want mensen waren eigenlijk niet zo blij dat het een album genoemd werd. Maar dat er staan 8 nummers op. En ze duren in totaal, het hele album bij elkaar, 18 minuten en 55 seconden. Dat is natuurlijk ook niet superveel voor een album. Maar ik moet wel zeggen, alles wat erop staat is wel echt heerlijk. Heerlijke wandelmuziek overigens ook. Want ik heb lekker geluisterd toen ik lekker aan het wandelen was. Wanneer niet. Maar Bare Minimum is wel, is wel ook gewoon een pareltje erop hoor. Ik ga aanstaande donderdag naar Roxy Dekker toe. In het Ziggo Dome. Ben ik heel benieuwd naar. Want ze staat wel een beetje bekend om leuke andere artiesten mee te nemen. Bijvoorbeeld de Bankzitters die je heel erg vaak hoort. Bijvoorbeeld Russo, die je net nog gehoord hebt. Ja, ik heb hier best wel veel zin in. Ik zit al helemaal gezellig. Helemaal leuk. Nu al zin in. En dan hoor je het volgende week natuurlijk allemaal nog meer.
1: Hoorde je dit nummer ooit op deze manier? Deze zo rustig? I'm up all night to the sun. He's up all night to get some. I'm up all night for good fun. He's up all night to get. Of deze zo long?

0: Welke cover heb je meegenomen?
1: Ik weet niet of je het nog kan herinneren. Het is denk ik 3 weken geleden dat ik Anastasia samen met Celine Dion draaide. En terwijl ik dat aan het doen was, tenminste niet terwijl ik dat aan het doen was, maar terwijl ik dat aan het voorbereiden was,

Ja, en dan hier Celine Dion samen met Lindsey Stirling in invulling. En dan heb je de cover van deze week. Het is heerlijk. The Show Must Go On van Celine Dion. En Lindsey Stirling. Cover van deze week. We zijn hier eens in het gaan, want het begint al heerlijk. Oh, ik ga zo goed op strijkers.

Heerlijk ook. Goed, aangekomen bij muzieknieuws. Want ook in muziekwereld gebeurt het een en ander. Zo hebben wij bijvoorbeeld Sophia van Cat's Eyes. Die komt volgende maand niet naar Nederland. De 23-jarige zangeres die slaat het Europese doel van een wereldtournee van het internationale meidengroep over. Eerder werd ook al bekend dat Manon Bannerman niet naar Nederland komt. En nou ja, ook deze dame, Sophia, die gaat zich de komende tijd op haar welzijn focussen. Dat hebben haar platenlabels laten weten op sociale media. De zangeres doet van 1 tot en met 17 september niet mee aan de optredens, waaronder dus de show op 11 september in Tokkerdome. Ja, ik weet niet zo goed wat er aan de hand is daar, maar ongeveer de helft van die groep die heeft nu even tijd voor zichzelf nodig. Ja, wat goed is, hè. Ik bedoel, welzijn is veel belangrijker dan successen. Maar ik vind het opvallend. Opvallend. New Wave heeft een extra optreden toegevoegd aan de concertreeks van volgend jaar in Ziggo Dome. De formatie staat ook op zondag 25 april op het Amsterdamse podium. De groep met onder andere Ronnie Flex, Jonna Fraser, Little Kleine en Frenna had eerder al concerten aangekondigd voor 20, 21, 22, 23 en 24 april. De kaartverkoop voor alle optredens begint komende vrijdag. New Wave ontstond in 2015, won dat jaar ook de Edison Popprijs. Veel artiesten van de groep braken daarna landelijk door bij het grote publiek. En de formatie kwam begin dit jaar voor het eerst in 10 jaar weer samen. New Wave die sloot vorige week de eerste dag van Lowlands af. Dat is alweer 2 weken geleden trouwens. Ik moest eerlijk zeggen dat ik dat niet wist. Ook. Nou, ik leer zoveel deze week. Heerlijk. Als laatste de Belgische zangeres Angèle. Die treedt volgend jaar op in Nederland. De 30-jarige artieste die geeft op 11 mei een concert in het Avas Live in Amsterdam. De show staat in het teken van Angèle's derde album Instinct, dat op 16 oktober gaat verschijnen. Maar ze heeft al even een dingetje gedropt, dus daar gaan we straks naar luisteren. De Instinct Tour gaat in voorjaar van start. Angèle geeft in totaal 23 optredens in Europa en Noord-Amerika. En ze brak in 2018 door met haar debuutalbum Roll. De zangeres is verder bekend van nummers als Toublier en Fever en samenwerking met Dua Lipa in 2024. Ze bracht dus afgelopen vrijdag ook een nieuwe single uit. En toen dacht ik, nou weet je, als we het dan toch even over deze dame hebben. Wat ik ook, ze maakt fantastische platen. Altijd wel gedaan. Ik heb deze nog niet geluisterd. Dus dan gaan we even samen doen. Nieuwe muziek dus. Angèle en Une Seule Vie.

Angel en Un Sylvie. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze Daniela's Dinsdagavond. Volgende week ben ik weer, zelfde tijd, zelfde zender. Wil je in de tussentijd dan alvast even een plaatje aanvragen, omdat je dan zeker weet dat het dan volgende week voorbij komt? Laat het vooral even weten. DDA-05, mag je me altijd even een berichtje sturen. We gaan eruit met Bruno Mars. Tja, tja, tja.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Het kabinet schrapt voor dit jaar de bezuinigingen op uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Via een sociaal akkoord met werkgevers en vakbonden moeten deze uitkeringen worden hervormd. Vanaf 2028 wordt vermogensbelasting geheven op daadwerkelijke uitgekeerde winst. De accijnzen op brandstof gaan volgend jaar met 2,1 miljard euro omlaag om de koopkracht te verbeteren. Eurocommissaris Dan Jurgensen heeft na een overleg met EU-ministers van Energie aangekondigd dat de Europese Commissie onderzoekt hoe brandstof voor vervoer goedkoper gemaakt kan worden. Jurgensen stelde in Dublin dat hoge energieprijzen geen nieuwe norm mogen worden en dat Europa en lidstaten flexibel en pragmatisch moeten opereren om dit tegen te gaan. Fatima Azara El Mansouri is aangewezen als nieuwe premier van Marokko, zo heeft het Koninklijk Paleis bekendgemaakt. Ze is hiermee de eerste vrouw die deze functie bekleedt. El Mansouri vervult momenteel nog de rol van burgemeester van de stad Marrakesh. Na een week van gevechten hebben Ethiopische regeringstroepen de stad Alamata ingenomen, een strategische locatie in Tigray. Een alliantie van 7 groeperingen probeert premier Abiy Ahmed te verdrijven. Al 150.000 mensen zijn gevlucht. Op 20 september werd een hulpconvooi gebombardeerd. Buurland Eritrea steunt nu vooral.

0: passend te rebellen. En dan het weer nog. Vanavond zijn er heldere perioden en aan het begin van de avond is het in het zuiden en zuidoosten nog even zomers warm. De temperatuur daalt en halverwege de avond is het 18 tot 22 graden. Daarmee is het nog heerlijk weer om buiten te zijn. De wind wordt zwak tot matig en komt uit het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Uit de grootste stad van Gelderland. Dit is Amuzant.

Dat was hem al. Dat was iets sneller dan verwacht. Welkom bij het radioprogramma Amusant. Het muziekprogramma speciaal voor de blaasmuziek. En dat allemaal op deze zomerse avond in de herfst van het jaar 2026. Deze week besteden we bij Amusant aandacht aan twee cd's. In het eerste uur kunt u gaan luisteren naar de muziek van de cd Soli Pop, Film en Show. Een show zou ik dan liever willen vertalen in musicals, want echt showmuziek zit er niet op deze cd. Maar ik denk dat u veel muziek zult gaan herkennen. En dat is natuurlijk altijd mooi. En deze cd is verschenen in het jaar 2004. In de tweede uur openen we met een prachtige mars. En daarna kunt u gaan genieten naar de veelzijdige cd van de blaaskapel Gloria. En dat allemaal met de titel Es spielt Gloria. We zijn deze uitzending begonnen met het team Theme from Jack, dus van de film. En we gaan verder met de musical Mamma Mia.

Dat was Mamma Mia van de musical. En ik vraag me af of iedereen, of heel veel mensen, het verhaal achter deze musical kennen. Het is namelijk een. Mamma Mia is een vrolijke romantische komedie die doorspekt is, en dat heeft u gehoord, met de muziek van de immens populaire popgroep ABBA. Grote hits als Dancing Queen, Knowing Me, Knowing You, Supertrooper en natuurlijk Mamma Mia komen allemaal voorbij. De musical vertelt het verhaal van de alleenstaande moeder Donna, die een hotel runt op het Griekse eiland Kalokairi. Haar 20-jarige dochter Sophie staat op het punt om te trouwen, maar ze wil voor het huwelijk dolgraag weten wie nu eigenlijk haar vader is. Dan keren drie oude liefdes van Donna plotseling terug in haar leven. Maar wie is nu de vader van Sophie? In 2008 werd de musical omgetoverd tot een Hollywood-productie. De film met onder meer Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan en Colin Firth was een ware kaskraker. In 2018 verscheen het vervolgens op het witte doek. Nou, u weet nu nog steeds niet wie de vader van Sophie is, maar kent wel het verhaal achter de musical Mamma Mia. En wij gaan verder met My Way.

U heeft het herkend, het prachtige nummer My Way. Het volgende nummer, althans de volgende compositie, zult u ook veel van herkennen. Het is een compositie van Peter Kleineschaars. Het duurt maar liefst ruim zeven minuten. En het werk is getiteld The Brilliant Beatles.

de prachtige Beatle-muziek. Voor aanvang van deze uitzending kregen we een mooi filmpje toegestuurd vanuit het zuiden van Spanje, van Riet. Zij is daar bij haar zoon op bezoek. En ze stuurde ons een prachtig filmpje met een prachtige tuin vol bloemen. Een zon die aan het ondergaan was. En ze wenste ons heel veel succes. Riet, bedankt voor jouw berichtje. Namens Jan en mezelf, maar ook Erik, die ik hier in de studio heb zitten, wens voor jou heel veel plezier en een mooie tijd toe daar in het warme Spanje. Maar ik kan je één ding beloven, hier in Nederland is het ook nog prima weer om buiten te zitten. En dat allemaal op deze laatste dagen van september. Het volgende werk, Proud Mary, gaat speciaal richting Spanje. Geniet ervan.

Dat was Proud Mary en Riet stuurt terug. Transe Marie, groetjes. Dan gaan we het programma vervolgen met On My Way. Net hadden we My Way, nu gaan we luisteren naar On My Way. En dat is van de Walt Disney film Brother Bear.

Ja, alle muziek in het eerste uur is van de CD Solibra's onder leiding van Piet Visser. En dit was de muziek die je net hoorde was On My Way van Brother Bear. De muziek was van Phil Collins en het arrangement opnieuw van Peter Kleinenschaars. Dan gaan we verder met Scotland the Brave, Swinging Kilts van John Planken.

gaan verder met de titel die ik al heel vaak in Amusant heb laten horen, omdat ik het fantastisch mooie muziek vind. Ook een hele mooie musical from the Phantom of the Opera. En daaruit gaan we luisteren naar All I Ask of You.

In de afgelopen week werd bekend dat we toch opnieuw gaan deelnemen aan het Songfestival. En het volgende nummer is een arrangement van Tietjin. Dan weet u het, ik heb het over Dingedong. Tietjin won het Songfestival in 1975 in Zweden, heb ik me net laten vertellen. We gaan luisteren naar een arrangement van Thijs Oud, Dingedong.

Gouden klanken uit een koperen draad wat uw huiskamer binnenkomt. En nou, het zijn natuurlijk veel Engelstalige titels, tot nog toe allemaal Engels als ik zo bekijk. Maar we gaan even luisteren naar een Nederlandstalig nummertje van Klaas van der Woude. Op deze cd heb je even voor mij.

Dat was Suspicious Minds, naar een arrangement van Thijs Oud. We gaan nog een keer luisteren naar Peter Kleinerschaas. En met een beetje geluk het volgende nummer ook. Maar laten we eerst gaan luisteren naar All Cried Out.

En als we naar de klok kijken, dan is het einde van het eerste uur alweer in zicht. Ik hoop dat u genoten heeft van de nummers die u hebt laten horen van de cd Soli Braas. En even in hoeverre de tijden toelaat, laat ik nog dit uur nog twee nummertjes horen. I'm So Excited en een stukje van All You Need Is Love. En dan hoop ik u opnieuw te mogen begroeten na het nieuws. En dan gaan we verder met de blaaskapelle Gloria.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De ZDF-docu-serie Inside CDU volgt CDU-prominenten tijdens verloren deelstaatverkiezingen en toont een reeks misstappen, waaronder het aftreden van fractievoorzitter Spaan en het stoppen van de Berlijnse burgemeester. Commentatoren omschrijven de serie als een somber zelfportret van een wereldvreemde partij. Een derde seizoen lijkt onwaarschijnlijk. Bij de RAF-luchtmachtbasis Fairford zijn na onderzoek geen explosieven gevonden in de busjes van 5 Britse verdachten. Wel werd vloeibare brandstof in beslag genomen. De verdachten werden zondag gearresteerd op verdenking van terrorisme, maar zijn inmiddels op borgtocht vrijgelaten. Ook panden in Londen zijn doorzocht. Het kabinet schrapt voor dit jaar de bezuinigingen op uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Via een sociaal akkoord met werkgevers en vakbonden moeten deze uitkeringen worden hervormd. Vanaf 2028 wordt vermogensbelasting geheven op daadwerkelijke uitgekeerde winst. De accijnzen op brandstof gaan volgend jaar met 2,1 miljard euro omlaag om de koopkracht te verbeteren. Fatima Azara El Mansouri is aangewezen als nieuwe premier van Marokko, zo heeft het Koninklijk Paleis bekendgemaakt. Ze is hiermee de eerste vrouw die deze functie bekleedt. El Mansouri vervult momenteel nog de rol van burgemeester van de stad Marrakesh. En dan het weer nog. Vanavond zijn er heldere perioden en aan het begin van de avond is het in het zuiden en zuidoosten nog even zomers warm. De temperatuur daalt en halverwege de avond is het 18 tot 22 graden. Daarmee is het nog heerlijk weer om buiten te zijn. De wind wordt zwak tot matig en komt uit het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Uit de grootste stad van Gelderland. Dit is Amuzant.

Welkom terug bij het tweede uurtje blaasmuziek van Amusant deze week. En we zijn dit tweede uurtje begonnen met de Koninklijke Militaire Kapel en de Mars Kluk Alf. Zoals in het eerste uur aangekondigd, gaan we in het tweede uur luisteren naar een cd van blaaskapelle Gloria, met de titel Es spielt Gloria. En het eerste nummer op deze cd is de Hodonin Polka.

Ja, op de achterkant van deze cd staan ook de titels in het Tsjechisch. Nou, misschien dat ik bij een volgend nummertje, een van de volgende nummers, maar daaraan waag. Maar ik houd nu nog maar even bij de Duitse titel. En de volgende titel, en dat hoeft verder geen uitleg, dat is een solo voor klarinetten. Zauberhafte klarinetten.

de solo voor klarinet. En op deze cd zie ik dat er heel veel solo's staan. Ik zal het ook af en toe even aankondigen. Zo ook het volgende nummer. Dat is muziek van Ennio Morricone. Toch weer filmmuziek. Een solo voor vuurtrompeten, op zijn Duits. En de titel is Das Lied von Tod.

Prachtig, die solo voor trompet. Het volgende nummer kan ik eigenlijk heel kort over zijn. In het Tsjechisch heet het Alois. In het Duits heet het de Alois Polka. Het is een instrumentaaltje. En de componist is anoniem. Dus ja, dat weet ik dan verder ook niet wat ik dan nog over kan toelichten. Laten we gewoon gaan luisteren naar de Alois Polka.

nog een keer goed geluisterd hebben, denk ik dat hij in de rode map van Finushanka zit. En als het niet zo is, dan hoor ik het natuurlijk graag. Het volgende is een solo voor vuurgezang, voor zangers. Een werk van Rossini, componist van Zavadi. En het heet, de titel is La Danza, oftewel Der Tanz.

tweede nummer van deze cd was een solo voor klarinet. En het volgende nummer is een solo voor S-klarinet. Het is een polka en het is het lied van de Leeuwerik.

Het lied van de Leeuwerik. Ik noemde net al Finoshanka. Dat is een mooi muziekgezelschap uit de buurt, uit de omgeving van Barchem, Lochem en Badmen. En die hebben het volgende nummer, wat ik laat horen, waarschijnlijk in de blauwe map zitten. Dat is Hörst du die Glocken. En bij dat blaasensemble zijn ook altijd twee zangeressen en een zanger, Dirk, Annelies en Rita. En Rita heeft dit werk als in een prachtige solo uitgevoerd. Ik denk minstens zo mooi als op deze cd. Gaat u genieten van Hörst du die Glocken.

Hust, doe die klokken. Nou, ik heb de klok horen luiden. Dan zit bijna halverwege de uitzending van het tweede uur. Heb ik één blaasmuziek agenda item. En dat gaat over het Egerlandefeest in de Pothoek. En dat vindt allemaal plaats op 25 oktober 2026. Aanvang is om 1 uur en het duurt tot 4 uur. Deelnemers zijn Van Blechhals, de Postjagers en de Reggestad. Muzikanten uit Goor en de Postjagers komen uit Groningen. De gastdirigent is Guido Hen. Ik heb gisteren Hans Rozendom nog even gesproken. Hans is een van de oprichters van Van Blechhals. En ik heb begrepen dat Guido Hen 5 stukken meeneemt die daar ten gehore worden gebracht. Dus ik zal zeggen met z'n allen op de zondagmiddag 25 oktober naar Herberg De Pot. De entree en reserveren, de voorverkoop is €10. En u betaalt aan de zaal €12,50. En u kunt voorreserveren door een e-mail te sturen naar Van Blechhals met een z @gmail.com. Het Egerlander Muziekfeest in de Pothoek op zaterdag 25 oktober. En wij gaan weer verder met S speelt Gloria, Ragtime.

was Tiger Rag, een solo voor de trombonist. We gaan verder met een instrumentale polka, moet ik zeggen. En de polka draagt de titel Am See.

Prachtige polka aan het meer, oftewel am zee. De volgende, ja, die kunnen we ook zo opdragen aan Riet. Het is een solo opnieuw met zang en de titel is Maria. Het was

U heeft het herkend, denk ik, uit de West Side Story. Was dit het prachtige Maria. We luisteren nog steeds naar de cd van de blaaskapelle Gloria. Er speelt Gloria. En ja, het is toch een hele diverse cd met heel veel muziekgenres. En we gaan nu weer verder met een polka, de Roalov Polka.

Ja, en dan gaan we verder met, en dan ga ik het even op het in het Tsjechisch proberen. En dat gaat mij lukken, denk ik. Naza Dedina. En dat is een polka met zang. En in het Duits is dat Komt ihr Freunde.

En op de cd Es spielt Gloria ontbreekt een wals ook niet. En dat is het volgende nummer. In het Tsjechisch Milovaná. En dat betekent liefste.

Dat was die kleine Schenke. En daarmee zijn we weer aan het einde gekomen van dit uurtje Amusant. Deze blaasmuziekavond bij Amusant. En ik wil u alvast gaan bedanken voor uw aandacht. U heeft nog wel een nummertje van mij te goed. Want we hebben geluisterd naar de cd van de blaaskapelle Gloria. Es spielt Gloria. En die gelijknamige titel is het laatste nummer op deze cd. En die kunnen we natuurlijk u niet onthouden. Voor we daarna gaan luisteren wil ik Jan Rabelink bedanken voor de techniek. Dankjewel Erik voor de gezelligheid. En uw luisteraar, ja, u wil ik bedanken voor uw aandacht. Want zonder een luisteraar... Luisteraar, goedemiddag. Hoeven wij natuurlijk geen uitzending te verzorgen. Als er nog tijd is, dan sluiten we nog af met een mars van de Marinierskapel. De mars Vrogeland. Ik ga in ieder geval Vrogeland naar huis. Het was weer leuk om hier vanavond te zijn en op dit programma voor u te presenteren. Maar we gaan eerst luisteren naar Es spielt Gloria. Dank u wel en graag tot een volgende keer.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Burgemeester Halsema stuurde rapper J in juni een persoonlijke brief op de dag van zijn eerste concert in Arnhem, met het verzoek Amsterdam direct na zijn laatste optreden te verlaten. Ze erkende geen juridische bevoegdheid te hebben, maar noemde zijn antisemitische en nazi-verheerlijkende uitspraken pijnlijk voor de stad. Als gesprekken over sociale zekerheid onvoldoende opleveren, wil het kabinet 1,2 miljard euro bezuinigen op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit staat in een geheim document van coalitiepartijen D66, VVD en CDA. Het Klimaat- en Energiefonds krijgt een bezuiniging van 200 miljoen euro. Er resteert nog een begrotingsgat van 3 miljard euro. De ZDF-docuserie Inside CDU volgt CDU-prominenten tijdens verloren deelstaatverkiezingen en toont een reeks misstappen, waaronder het aftreden van fractievoorzitter Spaan en het stoppen van de Berlijnse burgemeester. Commentatoren omschrijven de serie als een somber zelfportret van een wereldvreemde partij. Een derde seizoen lijkt onwaarschijnlijk. Het kabinet schrapt voor dit jaar de bezuinigingen op uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Via een sociaal akkoord met werkgevers en vakbonden moeten deze uitkeringen worden hervormd. Vanaf 2028 wordt vermogensbelasting geheven op daadwerkelijke uitgekeerde winst. De accijnzen op brandstof gaan volgend jaar met 2,1 miljard euro omlaag om de koopkracht te verbeteren. En dan het weer nog. Vanavond zijn er heldere perioden en aan het begin van de avond is het in het zuiden en zuidoosten nog even zomers warm. De temperatuur daalt en halverwege de avond is het 18 tot 22 graden. Daarmee is het nog heerlijk weer om buiten te zijn. De wind wordt zwak tot matig en komt uit het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Kalin Georgescu, de voormalige pro-Russische presidentskandidaat van Roemenië, is aangehouden in zijn woning nabij Boekarest. Hij wordt verdacht van fraude en het oprichten van een criminele organisatie. De rechtbank stelde justitie in het gelijk na een beroepszaak, waardoor Georgescu 30 dagen vast blijft zitten. Honderden aanhangers verzamelden zich voor het gerechtsgebouw in Boekarest. Bij een ernstig verkeersongeval op de N48 bij Zuidwolde kwamen vanmiddag om 3:15 twee vrachtwagenchauffeurs om het leven. Bij het ongeluk waren 3 vrachtwagens en 3 personenauto's betrokken. De weg ligt bezaaid met huisval en er is veel asfaltschade. De N48 blijft tot morgenochtend afgesloten. Burgemeester Halsema stuurde rapper J in juni een persoonlijke brief op de dag van zijn eerste concert in Arnhem, met het verzoek Amsterdam direct na zijn laatste optreden te verlaten. Ze erkende geen juridische bevoegdheid te hebben, maar noemde zijn antisemitische en nazi-verheerlijkende uitspraken pijnlijk voor de stad. De ZDF-docuserie Inside CDU volgt CDU-prominenten tijdens verloren deelstaatverkiezingen en toont een reeks misstappen, waaronder het aftreden van fractievoorzitter Spaan en het stoppen van de Berlijnse burgemeester. Commentatoren omschrijven de serie als een somber zelfportret van een wereldvreemde partij. Een derde seizoen lijkt onwaarschijnlijk. En dan het weer nog. Vanavond zijn er heldere perioden en aan het begin van de avond is het in het zuiden en zuidoosten nog even zomers warm. De temperatuur daalt en halverwege de avond is het 18 tot 22 graden. Daarmee is het nog heerlijk weer om buiten te zijn. De wind wordt zwak tot matig en komt uit het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is Schouten bij Nacht.

Noorwegen, uit Oslo om precies te zijn. Hun albumtitels zijn allemaal in het Noors. Het laatste album heet Gatverso. Maar ze zingen wel in het Engels. Ties of Blood hoor je als opener van Schouten van Nacht. De band heet Sake overigens. Schouten van Nacht, een uurtje rock'n'roll zoals je dat gewend bent. Met natuurlijk de vaste onderdelen. Zo gaan we 25 jaar terug in de tijd. Voor de Killer Classic, dan komen we uit bij het album Throttle Junkies van de band A Soil. En daarvan hoor je zometeen She. In de oerknal nog even terug naar 2 jaar terug, maar The Dark Element. Het album heet The Dark Element, het nummer heet The Dark Element. En in de showcase zijn we toe aan de derde week van Three Doors Down. The Better Life komt uit het jaar 2000. In de derde week Down Poison. The Rock 13, voor de eerste week op de nummer 1 positie. Bad Wolves and Killing Me Slowly. En Saint Asonia komt nieuw binnen. Zij hebben het over The Hunted, doen ze samen met Sally Erna van Godsmack. En verder hebben we natuurlijk gewoon heel veel lekkere nieuwe muziek. Dit is de nieuwe van Blacktop Mojo. I Can't Sleep.

komen uit Denemarken. De Pretty Maids. Gaan al een aantal jaren mee. Eigenlijk over de jaren 80. Hebben ook iets gedaan met Alice Cooper volgens mij lang geleden. En je hoorde Serpentine. En daarvoor Blacktop Mojo. Ook zij hebben een nieuw album uit. Het Under the Sun. Een album waar geen slechte nummers op staan. Dat kunnen maar weinig bands zeggen. Blacktop Mojo doet het al voor de tweede keer. Je hoorde Can't Sleep. We gaan weer terug in de tijd voor de Killer Classic. Ik zei 25, maar we gaan 20 jaar terug in de tijd. 1999. Killer. Classic. De originele zanger is er uiteindelijk weer bij van de band Soil. En daar ben ik blij mee. Ik heb ze twee keer live gezien. Throttle Junkies komt uit het jaar 1999. Daar staan hele lekkere nummers op. Maar dit is toch wel wat mij betreft de beste.

Speak With Simon. Dus alweer toe aan hun zesde album. How It Feels To Be Lost, zo heet het album. Daarvan hoorde je Agree To Disagree. En daarvoor gingen we 20 jaar terug in de tijd naar het album van Soil. Het debuutalbum van Soil. Throttle Junkies. Ik zei het al, de zanger zou een tijdje de band verlaten. Hij zou met Drowning Pool in de jaren 7 gaan zingen. Maar is inmiddels weer terug. Brian McCombs. En daar ben ik heel erg blij mee. We zijn toe aan de Rock 13. De nieuwe binnenkomer, dat is deze. Nummer 1 hoor je straks. Bad Wolves and Killing Me Slowly. De nieuwe binnenkomer is Saint Asonia uit Canada. De band van Adam Grontje. Ex Three Days Grace. Is The Hunted.

0: Bit is hetzelfde management als Five Finger Death Punch. En dat kun je een klein beetje horen. Bad Wolves, ze zijn toe aan een tweede album. Nation, zo heet het tweede album. Daarvan hoor je Killing Me Slowly. Ze staan voor de eerste week de nummer 1 positie van de Rock 13. En de nieuwe binnenkomer is van Saint Asonia. Samen met Sully Erna van Godsmack, The Hunted. Niet alleen Sully Erna doet mee op het nieuwe album. Ook Sharon van den Adel, onze eigen Sharon van Within Temptation, doet daar een nummer. We gaan weer terug in de tijd. Een debuutalbum, niet zo heel ver terug. 2 jaar terug, dus terug naar 2017.
1: Soms wil je weten hoe het begon met een band. Hoe klonken ze in het verleden toen ze nog niet bekend waren? Toen ze nog optraden voor 2 mannen in een paardenkop. En nog zelf liepen te slepen met een apparatuur. De eerste schouten bij nacht.
0: We gaan kijken naar een debuutalbum van een Finse heavy metal band. Dat heet The Dark Element. Het album heet ook The Dark Element. En het liedje, ja, het kan bijna niet anders, heet ook The Dark Element. Ze hebben een nieuw album uit. Ik dacht, we gaan eens even kijken. We gaan 2 jaar terug in de tijd kijken naar hun debuut. Dit is The Dark Element.

Work of Art komt uit Zweden. Be the Believer. Daarvoor hadden we The Dark Element. Is natuurlijk de band van Annette Olsson, onder andere. Die kennen we natuurlijk van Nightwish in de tijd van voor Floriansen. Zij heeft een nieuwe band, The Dark Element. De oerknal was inderdaad het debuutalbum. Ook The Dark Element heet het album. En dat nummer heette ook The Dark Element. En in The Dark Element niet alleen ex-leden van Nightwish, maar ook van Sonata Arctica. En als we dan toch in Finland zijn, dan komen we bij een andere band uit. Die gaan ook al een heel tijdje mee, hoor, kan ik je vertellen. Ik bedoel, volgens mij 1990 opgericht. The 69 Eyes. En ze bestaan nog steeds. Ze hebben een nieuw album uit. Ik ga zo kijken hoe het heet. Ik heb hem wel, maar ik ben de titel even kwijt. Maar goed, dat heb je soms, hè. De 69 Eyes maken hele lekkere, herkenbare muziek. Dit is van het nieuwe album, Black Orchid.

band Vega komt binnenkort, het nieuwe jaar, 2020, met een nieuw album. Ze gaan ook op tournee. In de tussentijd hebben ze een nummer uitgebracht wat nog niet eerder uitgebracht was, maar wel eerder opgenomen was. Under the Sun hoorde je. En daarvoor de 69, als ik zei, kan niet komen op het nieuwe album. Het heet gewoon West End. Ik heb meerdere keren al een nummer daarvan gedraaid. Dit keer hoorde je Black Orchard.

0: Black Orchard, hoor die van de 69 Arms, brengt ons voor de laatste keer terug in de tijd. En daarin gaan we 19 jaar terug in de tijd. Dan gaan we dus naar het jaar 2000.
1: Dames en heren, jongens en meisjes, dit is de Schouten bij Nacht. Showcase.
0: En in de showcase staat altijd één album centraal. Daar draaien we dan vier nummers van. Waarom vier? Ik weet het eigenlijk niet. Ik had er ook drie kunnen kiezen. Maar ik vind het gewoon leuk om vier nummers te draaien. Dat is eigenlijk wel een maand, hè? Vier uitzendingen. Dat denk ik haast wel. Dit keer staat het in het teken van de band Three Doors Down. In 2000 brachten ze het album The Better Life uit. We zijn toe aan de derde week. In de derde week deze. Die heet Down Poison.

vaste luisteraar. Jeroen is groot fan van Jorn Lande. We doen de vaste plezier, maar alhoewel ik het niet helemaal zeker weet. Want het is natuurlijk een origineel van Bryan Adams. En Jorn Lande heeft een classic rock covers album opgenomen. Dus ze is nog niet uit, maar gaat binnenkort uitkomen. 24 januari van het nieuwe jaar. En ik ben zelf niet zo gek op artiesten die een cover doen. Het is maar zelden beter dan het origineel. Deze komt absoluut in de buurt. En voor Jorn hadden we natuurlijk Three Doors Down van het album The Better Life in de showcase. Waren we toe aan de derde week van dit album uit het jaar 2000. En je hoorde Down Poison. Brengt ook een einde aan dit programma. Heel veel bands uit Scandinavië, Zweden en Finland. En dan denk je, Leaves Eyes is gothic rock. Dat komt ook uit Scandinavië. Niets is minder waar. Ze komen gewoon uit Duitsland. Ook zij zijn onderweg met een nieuw album. Gaan binnenkort wat meer van draaien. We sluiten af met Black Butterfly. Ik dank u nu voor het luisteren. Ik hoor je graag volgende week weer. Eddie@schouten bij nacht.net. Het e-mailadres voor jouw suggesties.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Pepijn van der S. uit Amsterdam, eerder veroordeeld tot 4 jaar cel voor afpersing en datadiefstal, werd opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij hackerscollectief Shiny Hunters. Hij wordt ook verdacht van het uitlokken van 2 moorden in het buitenland. Zijn voorarrest is met 90 dagen verlengd. Zijn werkgever Benjamin Korper reageert verbaasd. De Nederlandse milieuorganisatie Both Ends dient een klacht in bij de Europese Commissie tegen Nieuw-Zeeland wegens het schenden van klimaatafspraken uit een handelsakkoord met de EU. Nieuw-Zeeland hief een verbod op olie- en gasboringen op zee op en maakte een klimaatzaak tegen een zuivelconcern onmogelijk via nieuwe wetgeving. Both Ends wordt gesteund door Greenpeace en Environmental Law Initiative. Kalin Georgescu, de voormalige pro-Russische presidentskandidaat van Roemenië, is aangehouden in zijn woning nabij Boekarest. Hij wordt verdacht van fraude en het oprichten van een criminele organisatie. De rechtbank stelde justitie in het gelijk na een beroepszaak, waardoor Georgescu 30 dagen vast blijft zitten. Honderden aanhangers verzamelden zich voor het gerechtsgebouw in Boekarest. Burgemeester Halsema stuurde rapper J in juni een persoonlijke brief op de dag van zijn eerste concert in Arnhem met het verzoek Amsterdam direct na zijn laatste optreden te verlaten. Ze erkende geen juridische bevoegdheid te hebben, maar noemde zijn antisemitische en nazi-verheerlijkende uitspraken pijnlijk voor de stad. En dan nog het weer. Vannacht trekt wat hoge bewolking over het land en zijn er heldere perioden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden en voor de tijd van het jaar is dat erg zacht. In het zuiden van Limburg ligt de temperatuur zelfs tussen 18 en 20 graden. In de ochtend stijgt de temperatuur al snel naar 16 tot 19 graden en later in de ochtend wordt het op steeds meer plaatsen 18 graden. En tot zover het nieuws.

0: Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.
1: Let's do it.

en luister naar Wakker zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

0: van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.
1: A man who made his name in the moving picture show was the man whose face we saw.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Pepijn van der S. uit Amsterdam, eerder veroordeeld tot 4 jaar cel voor afpersing en datadiefstal, werd opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij hackerscollectief Shiny Hunters. Hij wordt ook verdacht van het uitlokken van 2 moorden in het buitenland. Zijn voorarrest is met 90 dagen verlengd. Zijn werkgever Benjamin Korper reageert verbaasd. De Nederlandse milieuorganisatie Both Ends dient een klacht in bij de Europese Commissie tegen Nieuw-Zeeland wegens het schenden van klimaatafspraken uit een handelsakkoord met de EU. Nieuw-Zeeland hief een verbod op olie- en gasboringen op zee op en maakte een klimaatzaak tegen een zuivelconcern onmogelijk via nieuwe wetgeving. Both Ends wordt gesteund door Greenpeace en Environmental Law Initiative. Kalin Georgescu, de voormalige pro-Russische presidentskandidaat van Roemenië, is aangehouden in zijn woning nabij Boekarest. Hij wordt verdacht van fraude en het oprichten van een criminele organisatie. De rechtbank stelde justitie in het gelijk na een beroepszaak, waardoor Georgescu 30 dagen vast blijft zitten. Honderden aanhangers verzamelden zich voor het gerechtsgebouw in Boekarest. Burgemeester Halsema stuurde rapper J in juni een persoonlijke brief op de dag van zijn eerste concert in Arnhem met het verzoek Amsterdam direct na zijn laatste optreden te verlaten. Ze erkende geen juridische bevoegdheid te hebben, maar noemde zijn antisemitische en nazi-verheerlijkende uitspraken pijnlijk voor de stad. En dan nog het weer. Vannacht trekt wat hoge bewolking over het land en zijn er heldere perioden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden en voor de tijd van het jaar is dat erg zacht. In het zuiden van Limburg ligt de temperatuur zelfs tussen 18 en 20 graden. In de ochtend stijgt de temperatuur al snel naar 16 tot 19 graden en later in de ochtend wordt het op steeds meer plaatsen 18 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de Nachttour.

De lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

Vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Pepijn van der S. uit Amsterdam, eerder veroordeeld tot 4 jaar cel voor afpersing en datadiefstal, werd opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij hackerscollectief Shiny Hunters. Hij wordt ook verdacht van het uitlokken van 2 moorden in het buitenland. Zijn voorarrest is met 90 dagen verlengd. Zijn werkgever Benjamin Korper reageert verbaasd. De Nederlandse milieuorganisatie Both Ends dient een klacht in bij de Europese Commissie tegen Nieuw-Zeeland wegens het schenden van klimaatafspraken uit een handelsakkoord met de EU. Nieuw-Zeeland hief een verbod op olie- en gasboringen op zee op en maakte een klimaatzaak tegen een zuivelconcern onmogelijk via nieuwe wetgeving. Both Ends wordt gesteund door Greenpeace en Environmental Law Initiative. Kalin Georgescu, de voormalige pro-Russische presidentskandidaat van Roemenië, is aangehouden in zijn woning nabij Boekarest. Hij wordt verdacht van fraude en het oprichten van een criminele organisatie. De rechtbank stelde justitie in